0: Nostalgie.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: zometeen bij Nostalgie. Een hele goede morgen. Heel blij dat ik er ook eens mag bij zijn hier in het grote Nostalgie-reisbureau. Deze komt eraan zometeen. Spandau Ballet en Gold. Nostalgie. Eerst is het tijd voor het nieuws. Het is 6:02. En dat nieuws dat krijg je van Simon van Elslander. Simon, afgelopen juni en juli waren de heetste ooit gemeten in West-Europa.
1: Ja, dat klopt. Dat meldt het Europese klimaatbureau Copernicus. De gemiddelde temperatuur lag met 21,62 graden, bijna 2,8 graden hoger dan normaal. De hitte ging ook samen met extreme droogte, uitzonderlijk lage rivierstanden en marine hittegolven in de Noordzee. Volgens wetenschappers zijn de opeenvolgende hittegolven en natuurbranden een rechtstreeks gevolg van klimaatverandering en El Niño. En neem je vandaag de E19 richting Brussel, houd dan rekening met flinke vertragingen. Door opknapwerken aan de verbindingslus in Machelen verwacht het agentschap Wegen en Verkeer tot 26 september. Zware files op de E19 en de Woluwelaan. Er blijven twee versmalde rijstroken open, maar vooral tijdens de spits verwachten ze lange wachttijden. En sport, de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League zit erop. Union neemt meteen de leiding na een 1-5 overwinning bij Westerlo. Ook AA Gent, Charleroi en Antwerpen wonnen. Zultenwaregem zorgde voor de verrassing van het weekend door van Genk te winnen. En Standaard slikte een late gelijkmaker tegen Cirkel. Het emotionele hoogtepunt kwam op naam van de 37-jarige Ralf Seuntjens, die bij zijn debuut voor STVV meteen scoorde. En wielrennen, Demi Voldering heeft de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice schudde de Nederlandse op de Col d'Isère haar grote rivale Kasia Nieuwiadoma af en reed ze na een solo van 16 kilometer naar de dag- en eindzege. Nieuwiadoma eindigt als tweede in het algemeen klassement op 1 minuut en 18 seconden.
0: Nostalgie weer.
1: De dag begint zonnig, daarna bewolkt met kans op lichte regen, 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden, ook woensdag zon bij 31 graden. Vanaf dan wordt het alleen maar warmer. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Tom.
1: Jawel, koffie in de hand. Maar vooral met heel veel goesting om voor de laatste week deze zomer het grote Nostalgie reisbureau open te houden. Zeer welkom en goedemorgen.

0: 8 over 6 met Nick Kamen. I promised myself.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Een heel erg goedemorgen op deze maandag 10 augustus. Ik geef het toe, ik sta hier nog een klein beetje met kleine oogjes. Men zou wel eens over mij durven beweren dat ik niet echt een ochtendmens ben. Maar kijk, als er één reden is om wel gezwind uit mijn bed te springen bij het krieken van de dag, dan is het wel om jou gezellig wakker te maken hier bij Nostalgie. Heel blij dus dat wij komende week samen gaan opstaan. En zo ben ik er toch nog eens bij, hier een weekje toch in het grote Nostalgie reisbureau. Het is al fantastisch geweest. We hebben al heel wat geweldige reizen mogen weggeven. En het is deze week al meteen de laatste week van ons reisbureau. Zo snel gaat dat. De zomer is al vlotjes over de helft. En het is toch ook wel een speciale week, want het is trakteerweek. Deze week win je elke reis of prijs voor iemand anders. Je kan als het ware dus iemand anders trakteren op een geweldige reistrip. Hoe leuk is dat? Straks nog veel meer daarover. Ook over de grote reis die je deze week kan winnen. Maar eerst wil ik wel eens weten wie er al wakker is. Laat eens van je horen via de Nostalgie-app. Ben jij al wakker op dit vroege uur en waarom? En wat zijn de plannen vandaag? Laat het gerust weten via de Nostalgie-app. En dan gaan wij ondertussen de beentjes een beetje losgooien. Prima ochtendgymnastiek op een maandagochtend. Als alles nog wat stroef zit van het voorbije weekend, dan is daar gelukkig Diana Ross. Dit is met Upside Down.

0: Twee weken geleden nog op de Lokerse feesten. Wie daarbij was, was getuige van toch nog altijd een magistraal concert. Diana Ross. Al over de 80 en nog altijd zo'n topvrouw. Upside Down kreeg je hier bij Nostalgie. 6:13. Heel erg goedemorgen. Fijn om te lezen hier in onze app dat er al zoveel mensen wakker zijn. Nikki Kraul uit Laarne die stuurt good morning. Wat doen we als we niet meer kunnen slapen? Opstaan, Nostalgie opzetten en pannenkoeken bakken. En ze heeft er ook een foto bij gestuurd van heerlijke pannenkoeken. Of zo zien ze er toch uit. Ik hoop dat ze even hard gesmaakt hebben, Nikki. Hilde Dirks uit Stekenen die stuurt onderweg naar het werk na 3 weken vakantie. Dat pikt nog altijd een beetje, hè. Veel mensen zullen dat herkennen als ze al vakantie hebben gehad deze zomer. Dan er terug in vliegen. Dat vraagt om een extra effort. Maar hier bij Nostalgie ga ik je die geven, hoor, Hilde. Goeie moed vandaag. Edwin Peters uit Tienen die stuurt. Natuurlijk ben ik al wakker. Ik ben brood aan het maken. Goedemorgen iedereen, zegt hij er ook bij. Goedemorgen, Edwin. En Francis, die stuurt ook nog. Goedemorgen, ik ben onderweg naar Roeselaar met de vrachtwagen. Allemaal een fijne werkdag gewenst. Kijk, bij deze is die wens overgebracht, Francis. Heel fijn om te lezen dat jullie al allemaal zo goed wakker zijn. En als dat nog niet het geval zou zijn, dan gaat Toto daar zo meteen wel voor zorgen. Kleine stomp onder uw gat zo meteen. Stop Loving You komt eraan.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

heerlijk ontwaken met Dean Lewis. Het is maandag 10 augustus vandaag. De start van de laatste week van ons Nostalgie Reisbureau. De laatste week dus ook dat we trips weggeven naar bijvoorbeeld Europarks of het Dune Hotel. Of een voucher van €300 bij Brussels Airlines. Maar deze week doen we het een klein beetje anders. Want het is trakteerweek bij Nostalgie. Een week lang kan je hier dus alles winnen voor iemand anders. Ja, vorige week maakte mijn ochtendcollega Kim een song die de week perfect samenvat. Ik stel voor dat we daar nog eens even naar luisteren.

0: Ja, dat lijkt me duidelijk, hè.
1: Ten eerste wordt dit een geweldige hit, dat kan niet anders. En ten tweede is de vraag dan natuurlijk, wie verdient er volgens jou een tripje weg? Tom die liet alvast weten dat als hij iets wint, dat het voor zijn zus is, want die heeft al een hele week op een hele vakantie liever op zijn kinderen gelet. En Shaima die zegt dat ze het aan haar buurvrouw zou willen geven, want voor haar is het financieel niet echt mogelijk om er eens op uit te trekken en ze verdient het om eens even weg te zijn van thuis. Dat is zo mooi. Dus kijk, straks beginnen we eraan, aan die trakteerweek met een bon van 100 euro bij Bol. Dat is voor straks in Effen Bollen. Eerst gaan we een gepaste ochtendsfeer er nog eens bij halen, hoor. Rek je gerust nog eens even uit. Bijna 7:30 met Sting, Englishman in New York. Een heel erg goeiemorgen.

0: Het belooft weer een warme, zonnige dag te worden vandaag. Jennifer Lopez heeft er alvast de ideale opwarming voor gegeven. Waiting for tonight.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: 6:35 op deze maandag, 10 augustus. Het is trakteerweek deze week bij Nostalgie. Dus deze week win je alle reizen en prijzen hier op de radio voor iemand anders. Tom van Klapdorp uit Belzele die heeft al gestuurd via de app. Ik speel vandaag voor mijn zoon, want die is ook nog eens jarig. Kijk eens aan, heel erg gelukkige verjaardag aan de zoon van Tom dus. Het is weer het moment van de dag. Even bollen. Wat zou jij kopen op Bol voor iemand anders? Stuur het nu in de Nostalgie-app, want dan win je misschien wel een bon van 100 euro bij Bol. En je weet het intussen, als ik jou straks opbel uit alle berichtjes die binnenkomen, dan moet je de telefoon opnemen met even bollen. Alleen dan is die 100 euro van Bol dus voor jou. Even doorsturen wat je nodig hebt en straks dus opnemen met even bollen. Het is nu jouw kans. Stuur maar door via de Nostalgie-app. Eerst krijg je nog Anastasia, die komt eraan met One Day in Your Life. En we gaan de liefde nog eens even vieren. Dat past wel, denk ik, hè, na het Pride Weekend in Antwerpen. Kiss komt er ook nog aan.
2: 3, 2, 1. Het is 7:45.
1: Een goeiemorgen allemaal.
2: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
1: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
2: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
1: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
2: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
2: Vanaf volgende week maandag terug bij Nostalgie.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo-koken.
8: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit. Want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
8: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize.

0: Als het gaat over mensen die geen schorre stem hebben op een vroeg ochtenduur, dan denk je dat Anastasia daar wel onder valt, die vrouw. Altijd een queen wat haar stem betreft. One Day in Your Life.
1: Het Grote Nostalgie Reisbureau.
0: Het is de laatste week van het Grote Nostalgie Reisbureau en het is ook de laatste week om hier nog een voucher van 100 euro bij Bol te winnen. Dus je hebt nog 5 kansen elke ochtend deze week. Wel extra speciaal, het is trakteerweek hier bij Nostalgie. Dus elke reis of prijs die je deze week wint, win je voor iemand anders. Dus dan kan je eens lekker iemand mee in de bloemetjes zetten. Er zijn heel veel berichtjes binnengekomen en uit alle berichtjes belt de computer nu willekeurig iemand op. Als jij zo meteen telefoon krijgt van ons, neem dan zeker de telefoon op met de woorden even bollen. En dan is die voucher voor jou. We gaan eens horen. Daar gaan we. Altijd spannend dit.
2: Even bollen.
0: Proficiat, jij wint 100 euro bij Bol. Jawel, het is gelukt. Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Annick Roelens.
0: Dag Annick, goedemorgen. Proficiat, de bon van 100 euro bij Bol, die is voor jou.
2: Dank u wel, dank u.
0: Alsjeblieft, Annick. Zeg, jij wil hem ook aan iemand anders schenken. Het is trakteerweek, hè, hier bij Nostalgie. Aan wie zou je die willen geven?
2: Aan mijn oudste dochter, die is in december alleen gaan wonen. En dan is het altijd wel handig om nog een extra centje, nog iets extra voor de kassa te organiseren en andere dingen te doen.
0: Oké, oh, dat is supermooi. Dus de dochter die is sinds eind vorig jaar het huis uit. Wat doet dat met een moederhart?
2: God, ja, in het begin is dat even moeilijk natuurlijk, maar ik heb er nog 2 rondlopen. En je weet, als ze een huis beginnen te zoeken, dat ze ooit weggaan natuurlijk. Hè.
0: Dat is ook waar, dat hoort erbij. Hè. Je moet ze ooit een beetje loslaten. Maar heel mooi.
2: Ze woont ook niet ver, ze woont achter de hoek, dus ik zie ze nog veel.
0: Oh, oké, dat is mooi meegenomen. En dan gaat die dochter, hoe heet de dochter?
2: Hannelore,
0: die gaat nu geweldig blij zijn met 100 euro budget bij Bol om die kasten wat in te richten. Altijd handig als je net alleen woont. Supermooi, Annick. Die gaat er kei blij mee zijn. Maak er voor de rest nog een mooie maandag van. En tot de volgende. Hè. Dag, Annick. Bye-bye.
2: Ja, dankjewel. Ja, dag.

daarnet Annick heel blij gemaakt. Met een bon van 100 euro bij Bol. Zij trakteert haar dochter Hannelore, die nog maar net alleen is gaan wonen. En dan is zo'n bon zeker welkom, hè, om dat nieuwe huisje in te richten. De komende 4 dagen heb je nog kansen om die bon van Bol te winnen. Het is bijna 7 uur op maandagochtend. Een nieuwe week breekt alweer aan. En het belooft weer een prachtige zomerdag te worden, hoor. Ik zie het hier al gebeuren met de zonsopgang. Voeg daar Whitney Houston bij en het wordt prachtig, jongens.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Deze komt eraan na 7 uur. Billy Ocean. En die heerlijke bouncende vibe. Kan het niet anders beschrijven. When the going gets tough, the tough get going. Komt eraan.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
1: Goedemorgen, 1 minuutje voor 7. Het nieuws met Simon van Elslander. Recordtemperaturen op land en zee.
7: Ja, klopt. West-Europa heeft de warmste juni- en juli-maand achter de rug sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperatuur lag met 21,62 graden, ruim 2,8 graden hoger dan normaal. Het ging ook samen met extreme droogte, lage rivierstanden en hevige bosbranden. En niet enkel op land, ook de zeewatertemperatuur was met 20,96 graden nog nooit zo hoog. Volgens experts versterken hitte en droogte elkaar steeds sneller door de opwarming van de aarde. Als u vandaag de E19 richting Brussel neemt, hou je maar beter rekening met flinke vertragingen. Het agentschap Wegen en Verkeer start met ingrijpende vernieuwingswerken aan de verbindingslus in Machelen richting de Brusselse binnenring. Het brugdek en de rijweg krijgen een grondige opknapbeurt en dat zal tot 26 september voor hinder zorgen. Je kan er langs via twee versmalde rijstroken en vooral tijdens de spits verwacht het agentschap zware files en lange wachttijden. In het Spaanse Montsec d'Ares is een 56-jarige Belgische paraglider sinds zaterdag spoorloos. Zijn vrouw sloeg vanuit België alarm nadat ze lang niets van hem hoorde. De hulpdiensten zoeken met drones, speurhonden en de Guardia Civil. Het zoekgebied is ondertussen uitgebreid naar de regio Aragon. En sport. Antwerp heeft gisteren met 2-1 gewonnen van promovendus SK Beveren. Antwerp keek lang tegen een achterstand aan, maar het was teruggekeerd cultheld Michael Frey die de Bosuil deed ontploffen met 2 goals, waaronder een fantastische omhaal in de slotfase. En daarmee zit de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League erop. Na de klinkende 1-5 uithaal tegen Westerlo staat Union op kop in het klassement.
0: Nostalgie weer.
7: De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolk met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Ook woensdag zon bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
1: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
8: Met Tom.
1: Niks beter dan ontwaken met de zon op je snoet en dan de golvende vibes van Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. En daarmee heb je meteen een grote boterham van een titel binnen als ontbijt. We are music.

0: grote smile op je gezicht op maandagochtend. Dankzij Bob Marley, Iron Lion Zion.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, even vooruitblikken naar straks, want vandaag mag jij ook weer een nieuwe top 10 samenstellen. Elke ochtend tussen 9 en 10 hoor je hier de 10 van Nostalgie. 10 platen in een nieuw thema. Afgelopen vrijdag was de nummer 1 in de Pride top 10, Born This Way van Lady Gaga. Ja, daar zullen ze afgelopen weekend op de Antwerp Pride toch ook wel serieus op gedanst hebben. Wat een schijf blijft dat toch ook. Straks iets heel anders. De barbecue top 10. Jawel. Ja, met deze waanzinnige zomer is er toch ongetwijfeld al menig barbecue aangestoken in het hele land. En groot gelijkje heb je. Ik ben het deze week denk ik nog van plan. Ik heb deze zomer wel al eens mogen aanschuiven aan een andere barbecue. Dat is misschien nog beter, hè. Dat je niet zelf moet staan bakken, maar uitgenodigd wordt op een barbecue. Maar ik heb toch zoiets van, ja, ik moet toch ook deze zomer eens even zelf een vleesje hebben staan bakken en staan zweten aan die barbecue. Dat moet je toch kunnen afvinken, hè. Straks dus, tussen 9 en 10, de barbecue top 10. Suggesties daarvoor zijn meer dan welkom. Van welk nummer krijg jij dus spontaan zin in een barbecue? Bij welke song begin jij al te fantaseren over die heerlijke geur van gebraden vleesjes, wat koude patatjes, groentjes, pasta, salades en zo? Laat het nu al even weten via de Nostalgie-app, want jij kiest de lijst. En straks vanaf 9 uur hoor je het resultaat.

0: Zonder twijfel een van de meest zwoele saxofoonriffs in de muziekgeschiedenis. Gary Rafferty en Baker Street. 7:15, heel erg goedemorgen op maandag 10 augustus. Je weet het ondertussen, hè? De hele zomer lang trekt Ellen Petrie voor ons naar Brussels Airport om daar verhalen te gaan sprokkelen van vertrekkende en terugkerende reizigers. Straks gaan we weer even naar Ellen op Brussels Airport. Eerst nog een geweldige powerplaat. Als je nog niet zo heel goed wakker bent, dan gaat John Newman daar zo meteen wel voor zorgen.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer, we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.

0: Ik zie ze wel voor mij, hoor. Aan die blauwe, stralende hemel, de 99 loefballons van Nena.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Het is de tweede week van augustus, dus je zou misschien dan denken dat het rustiger wordt op Brussels Airport, maar dat blijkt niet zo te zijn, hoor. Ellen Petri die staat daar weer live voor ons op Brussels Airport. Ellen, vind jij daar nog toffe mensen die op reis vertrekken en toch eventjes tijd hebben voor een praatje?
2: Het is nog heel druk op de luchthaven, maar ik heb hier toch twee toppers gevonden. Nele en Luna, twee vriendinnen.
3: Ja, hallo.
2: En jullie gaan samen op een reis?
3: Ja, we gaan naar Indonesië samen.
2: Wauw.
3: Ja, heel avontuurlijk.
2: Wat is jullie band?
3: Ja, we hebben elkaar leren kennen op de zevende dag. En sindsdien ja, een heel mooie vriendschap ontstaan. Dus we dachten, we maken er een nieuw groot avontuur van. En dat werd Indonesië.
2: Ah, van de zevende dag, hebben jullie elkaar dan leren kennen tijdens een debat? Of,
3: Wel, nee. Ik heb mijn stage gelopen op de zevende dag. En Nele heeft mij daar direct onder haar vleugels genomen. Dus, en
2: zij dat was eigenlijk uw mentor?
3: Ja, klopt. Ze heeft me zelfs punten gegeven. Dus,
2: ik denk dat jij heel veel punten hebt gegeven. Want er is nog altijd een mooie vriendschap.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
2: Gaan jullie rond? Trekken, hoe moet ik dat zien?
3: Ja, we gaan met de trekrugzak voor Nele de eerste keer. Met de trekrugzak, maar we gaan wel slapen in hotels.
2: Ah ja, de eerste keer.
3: Ja, heel spannend.
2: Ja, ik heb dat eigenlijk ook nog nooit gedaan. Dus ook een trekrugzak, hoe ziet die eruit? Wat zit daar allemaal in?
3: Wel, veel kleren, badpakken, zwemgrief. Ook wel wat schoenen, slippers. Ook een grote toilettas.
2: Oké, maar dit is eigenlijk gewoon een valies dat ik omschrijf.
3: Ja, klopt.
2: Maar zit daar dan geen tent in? Potten, pannen? Ik weet niet.
3: Nee.
2: Een overlevingspakket?
3: Nee.
2: EHBO-kistje?
3: EHBO-kit hebben we wel mee. En enkele noodmedicatie.
2: Noodmedicatie?
3: Ja, voor de Bali Belly en zo bijvoorbeeld.
2: Ah, ja, dat is wel een medicatie.
3: Hè? Ja, dat is wel een ding. Maar voor de rest gaan we wel voor comfort. Zoals Luna al zei, we gaan wel gewoon in een bed slapen in een hotel.
2: Nou, wel, ik wens jullie een fantastische reis. Met een nog innerige vriendschap.
3: Ja, het komt goed.
2: En wie weet, wat komt er allemaal nog in die rugzak terecht? Hè?
3: Absoluut, we hebben nog wat kilo's over. Dus,
2: mag ik mee?
3: Ja, mag zeker. Als het lukt.
2: Het zijn allemaal heel wat kilo's. Hè, maar...
3: Ja, maar mag altijd. Je mag proberen.
2: Dat is goed. Ik ga er even over nadenken.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Lisa Stansfield en Change. Daarmee is het 8:01. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Simon van Elslander.
1: Goedemorgen. De Antwerp Pride heeft de afgelopen dagen zo'n 185.000 bezoekers naar Antwerpen gelokt. Een absoluut hoogtepunt was de parade op zaterdag, die met 170.000 toeschouwers een nieuw record vestigde. Ondanks verhoogde waakzaamheid na een recente aanslag in Berlijn, meldt de Antwerpse politie dat het evenement op één enkele bestuurlijke arrestatie na vlekloos en zonder incidenten is verlopen. In Ceuta zijn duizenden inwoners de straat opgekomen om eenheid en een strenger grensbeleid te eisen. Eind juli kwamen ruim 70.000 migranten de Spaanse enclave in Noord-Afrika binnen. En nog altijd zitten duizenden mensen vast in de stad. Onder het motto genoeg is genoeg eisen de betogers en het stadsbestuur dat de Spaanse regering ingrijpt om de onhoudbare situatie op te lossen. En dan nog dit, gooi die Franse flessen wijn maar aan de kant, want de Belgische wijnbouwers beleven een absoluut topjaar. Bij wijndomein Waas in Zwijnaarten is de druivenpluk nu al begonnen. En dat is historisch vroeg. Door de aanhoudende zon zijn de druiven wel iets kleiner, maar de kwaliteit is volgens experts uitzonderlijk goed. Als dit soort zomers jaar na jaar blijft duren, kunnen we in ons land binnenkort zelfs uitstekende rode wijn verwachten.
0: Maar kijk eens aan, dat is prachtig om te horen. Ja, zalig. Ben jij wijnliefhebber, Simon?
1: Oh, zo'n goede rode wijn, dat kan wel smaken, vind ik. En zeker als die van eigen bodem is.
0: Ja, zeker. Ik drink ook graag eens een glas wijn, maar ik moet echt wel toegeven, ik ken er geen snars van.
1: Ik ook niet.
0: Dus ik wel. Je hebt zo van die mensen die dan gaan pretenderen dat ze men alles weten over de aroma's en de tannines en zo.
1: Ja, absoluut.
0: Daar ga ik mij niet aan wagen. Maar dit nieuws vind ik wel top, want het heeft misschien veel negatieve gevolgen, de klimaatopwarming en deze hete, droge zomers. Maar dat is toch iets moois
1: iets leuks, hè?
0: Dat we er dan in kunnen meenemen.
1: Goede Belgische wijn komt van eigen bodem.
0: Waar ik dan meteen aan denk, straks tussen 9 en 10 hebben we hier de barbecue top 10 in de 10 van nostalgie van vandaag. Dus eigenlijk past dit er al perfect bij.
1: Beter dan die Franse wijn dan.
0: Maar geweldig, gewoon een Belgisch wijntje in huis houden en de barbecue nog eens uit huis sleuren, zou ik doen.
1: Zalig.
0: Voilà, dankjewel Simon.
2: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen, jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: geweldig toch dat een nog veel jongere Sam Goris ooit naar dit nummer luisterde en dacht, daar ga ik eens iets mee doen. Niet laat het gras maar groeien, wel Gimme Hope Joanna van Eddie Grant. 7 over 7:30 is het, jawel, ik moest dat verrekenen. Heel erg goedemorgen op deze maandag 10 augustus. Terwijl jij daar gezwind uit bed komt rollen, rollen we samen met z'n allen de nieuwe week binnen. Wat die week voor jou ook mag brengen, nog wat vakantie, andere leuke plannen of toch gewoon hard aan het werk. We gaan er samen weer iets moois van maken. Het wordt vandaag ook weer een warme zomerdag en eigenlijk heel de week. Hè. We gaan weer los over de 30 graden tegen eind deze week. Wat een zomer hebben we toch al gekregen. Niet zo goed voor de natuur, voor de plantjes. Maar we gaan daar niet te veel om klagen. Dat levert weer gezellige terrasjes op. Misschien nog wel een barbecue. Haal die gerust nog eens boven. En als je dan toch bezig bent, stuur dan gerust nog jouw suggesties door voor de barbecue top 10 straks tussen 9 en 10 hier in de 10 van Nostalgie. Platen die in het thema barbecue passen, die wil ik van jou weten. Stuur die gerust door. Zeg, zometeen gaan we even vooruitblikken naar volgende week, want dan is Veronique de Kok al terug van weg geweest. Die komt dan uit een welverdiende vakantie. En er staat al iets heel plezants te gebeuren. Ja, ze gaan een mooie prijs weggeven vanaf volgende week. Daar vertel ik je zo meteen alles over. Eerst staat nog klaar. Oh, een heerlijke powerschijf waar je zo wakker van gaat worden. Gala staat klaar met Freed from Desire. Dus gooi die dansbeentjes zo meteen maar los.
1: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Egele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Irisje, is je kamer opgeruimd?
11: Ja, papa.
10: En de plantjes water gegeven?
11: Ja, papa.
10: Onze Bobby uitgelaten?
11: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
10: Hoe bedoel je?
11: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
10: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
11: Paniekeur.
12: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuinsinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
13: Een rozenbosje voor je vaas van Tuinsinterklaas.
12: Tuinsinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 17:00.

0: Het Grote Nostalgie Reisbureau.
1: Deze week geven we in het Grote Nostalgie Reisbureau onze laatste grote reis weg. En deze week spelen we nog voor een reis naar de Noorse fjorden. Hoe mooi is dat? En je weet, het is trakteerweek, dus ook met die reis kan je weer iemand trakteren die het verdient. Je mag altijd al even in de app laten weten wie nu juist die reis verdient in jouw ogen. En wie weet speel jij dan straks wel voor een plek in de finale. Nu, heb je al eens aan de klok gekeken? Het is bijna 7:15. Dat is het uur waarop vanaf volgende week toch iets speciaals staat te gebeuren. Want volgende week is Veronique de Kok terug met haar ochtendshow. En rond 7:15, dan wordt het extra speciaal als ze terug is.
2: Hey, ik geniet nog even van een weekje vakantie. Maar heb ook al zoveel zin om vanaf 17 augustus terug op te staan met onze gezellige ochtendclub. Het gaat meteen magisch worden hoor, want ik mag vanaf dan ook tickets voor Disneyland Parijs weergeven. Elke dag om 7:15 maak jij kans door mee te spelen met de quiz van je leven. Wat dat allemaal precies inhoudt, dat ontdek je op 17 augustus. Maar zit dan dus al zeker je wekker hè, om 7:15. Ik heb er al heel veel zin in. Tot dan!
1: Tickets naar Disneyland Parijs dus, die vallen er vanaf volgende week te winnen in de quiz van je leven. Elke dag om 7:15 in Sta op met Veronique de Kok. Ik zou mijn wekker alvast zetten.

Volgens mij was Enrique gewoon ooit een spelletje pingpong aan het spelen. En dacht hij toen, daar ga ik eens iets mee doen. Do you know, de pingpongsong was geboren. 7 minuten voor 8, ondertussen op deze maandag 10 augustus. Goedemorgen, we maken ons weer klaar voor een zalige zomerdag. En niks beter op zo'n zomerdag dan nog een reisje winnen. Het kan zomaar hier in het grote Nostalgie reisbureau. Straks na 8 uur maak jij kans op een cruise naar de Noorse fjorden. Hoe leuk zou dat zijn? Het is een beetje anders deze week, want het is trakteerweek. Dus je wint de reis eigenlijk voor iemand anders. Je kan gewoon iemand een reis cadeau doen. En op zich kan je dan zelf ook meegaan, hè. Dat mag ook altijd. Straks gaan we daarvoor spelen. Stuur gerust al door in de app voor wie jij die reis zou willen winnen. Laat maar weten via de Nostalgie-app. We gaan ook nog opwarmen voor de 10 van Nostalgie. Straks tussen 9 en 10. Dat is vandaag de Barbecue Top 10. Jouw suggesties zijn daar nog altijd voor welkom. Van welke plaat krijg jij goesting in een hete barbecue? Die platen wil ik van jou weten. Ook die mag je doorsturen via de app. En voor de rest nog zoveel heerlijke muziek om mee wakker te worden. De stembanden die mag je al wat opwarmen voor deze maandag. Gaat wel lukken met deze, hoor. Een meezinger.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Een lied speciaal voor jou daar. En voor al die andere shiny happy people die wakker zijn en luisteren. R.E.M. en Kate Pearson komen eraan. Nostalgie. Het is 7:58. Goedemorgen. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, er is heel wat hinder op onze snelwegen.
2: Ja, dat klopt. Wie de komende dagen of weken de snelweg op moet, houdt best rekening met extra reistijd. Op de E19 vanuit Antwerpen naar Brussel starten vandaag grote werken aan de verbindingslus in Machelen. En dat kan tot eind september voor zware files zorgen. Ook verderop op de E19 ter hoogte van Rumst moet het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken. En tot slot is er tot het einde van de week ook hinder op de E17 richting Kortrijk tussen Desselbergen en Gentbrugge. En dat komt door onderhoud aan het wegdek en het viaduct. In Ceuta zijn duizenden inwoners op straat gekomen om eenheid en een strenger grensbeleid te eisen. Eind juli kwamen ruim 70.000 migranten de Spaanse enclave in Noord-Afrika binnen. En nog altijd zitten duizenden mensen vast in de stad. Onder het motto genoeg is genoeg eisen de betogers en het stadsbestuur dat de Spaanse regering ingrijpt om de onhoudbare situatie op te lossen. In Las Vegas start vandaag het proces tegen Dwayne Davis, de enige verdachte die ooit is aangehouden voor de moord op de legendarische rapper Tupac Shakur in 1996. Davis, een voormalige bendeleider die destijds in de auto van de schutter zat, riskeert een levenslange gevangenisstraf. Hoewel hij er in zijn memoires in 2019 nog mee uitpakte dat hij het moordwapen had geleverd, pleit hij in de rechtbank onschuldig. Het proces zal naar verwachting zo'n 4 weken duren.
0: Nostalgie weer.
2: De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Ook woensdag zon bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting de 35 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
3: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Met Tom.
1: Wie wil jij trakteren op een reis naar de Noorse fjorden? Daar gaan we straks voor spelen. Eerst nog een geweldig lied over jullie daar. Al die prachtige vroege ochtendvogels. R.E.M. en Shine.

0: de geweldige funky vibes van Michael Jackson. Heerlijk wakker worden is dat toch? Pretty Young Thing.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: 8 over 8. Een heel erg goedemorgen op deze maandag 10 augustus. Klaar voor een nieuwe week met frisse energie en zomerse goesting. En zoals je weet, nostalgie zorgt heel de zomer lang voor het ultieme vakantiegevoel via de radio. Maar we sturen jou ook letterlijk op vakantie. De voorbije weken stuurden we al luisteraars naar Rome, Vietnam, Parijs, de bergen in Zwitserland en naar Malta. Nu ja, iemand anders een vakantiecadeau doen, dat is zo plezant. En daarom kan jij deze week een vakantie winnen voor iemand anders. Het is trakteerweek hier bij Nostalgie. En de reis deze week is een cruise naar de Noorse fjorden, dankzij Reizenlauwers. En voor wie zich daar niks bij kan voorstellen, doe heel even je ogen dicht. Je staat op het dek van een groot cruiseschip. De frisse zeelucht waait in je gezicht. Het water kabbelt rustig onder je en rondom je reizen gigantische bergen honderden meters hoog. Je vaart tussen smalle fjorden. Tussen de rotswanden vallen watervallen naar beneden en kleine dorpjes liggen verstopt langs het water. Elke keer als je naar buiten kijkt, verandert het uitzicht. Groene valleien, besneeuwde bergtoppen en spiegelglad water. En ondertussen geniet je van het comfort aan boord, lekker eten, beetje ontspannen op het dek en elke dag een nieuw adembenemend uitzicht. Stel je voor, dat is toch echt wel een prachtige verrassing voor iemand die jij graag ziet. Hoe kan je nu kans maken om die prijs te winnen voor iemand anders? Elke dag spelen we de Stop de Bandronde met iemand. Van maandag tot donderdag doen we dat. En de twee kandidaten die met de hoogste score, die de hoogste score halen, die spelen vrijdag de finale hier live in de studio. Dus wel belangrijk als je wil meespelen, is dat je vrijdagochtend hier naar onze studio op Linkeroever in Antwerpen kan komen. Als jij denkt, ik ken iemand die ik graag op cruise zou sturen, dan stuur je een voiceberichtje in onze app. En daarin moet je even heel enthousiast roepen, ik wil op vakantie. En laat zeker weten wie volgens jou deze reis verdient. En dan speel je straks misschien wel mee. Dus een spraakberichtje opnemen in onze Nostalgie-app. En daarin even roepen, ik wil op vakantie. Stuur maar door via de app.

0: Ook een zomerse panfluit. Die van Shakira, Whenever, Wherever.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, we spelen deze week voor de laatste grote reis in ons grote nostalgie-reisbureau. Een cruise naar de Noorse fjorden. Kan zomaar voor jou zijn. Of tenminste toch voor iemand die jij een plezier wil doen met die grote, fantastische reis naar de Noorse fjorden. Want het is trakteerweek, dus je speelt deze week voor iemand anders. Het enige wat je daarvoor moet doen is even een spraakberichtje sturen in onze app. En daarin roepen, ik wil op vakantie. Nancy Theus, die heeft het al vast origineel aangepakt. Die zegt dit.
2: Jij viel Pervedia. Ik wil op vakantie in het Noors.
0: Ik heb het niet helemaal goed verstaan. Je weer veel Bevelia of zoiets. En dat zou dan ik wil op vakantie in het Noors zijn. Dus kijk, dat is al heel origineel. Stuur vooral nog jouw spraakberichtje door via de app. En misschien speel jij dan zometeen wel voor jouw plekje in de finale van nu vrijdag. Eerst komt Elton John er nog aan. En een heerlijke sfeervolle plaat uit de late jaren 70. Chicago staat klaar. If You Leave Me Now. Toch ideaal om nog even heerlijk bij te ontwaken. Dat is voor zometeen.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
8: Amai, zo warm.
7: Of te koud.
8: Amai, zo koud.
7: Of te nat.
8: Amai, zo nat.
7: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
8: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
7: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
8: Amai, dat voorspelt veel goeds.
7: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play. Of uw Telenet TV-box.
9: Lenen bij Leemans.
10: Zeg, Harry, was die die gaan helpen loge te zien?
11: Ja, wacht dan even, Suzie.
10: Oeh, wacht even.
11: Nog een minuutje.
10: En wat is er dan?
11: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
10: Moe, Harry, toch.
12: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
9: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Als je daar niet goed gezien van uit je bed springt, dan weet je het ook niet meer hoor. Elton John en I'm Still Standing.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We hebben al zoveel prachtige reizen mogen weggeven deze zomer, maar deze week is het toch ook nog een pareltje. We spelen voor een cruise naar de Noorse fjorden dankzij Reizen Lauwers. Goedemorgen, dag Evelien.
2: Goedemorgen.
0: Evelien, jij probeert als eerste deze week een ticket voor de grote finale van vrijdag te bemachtigen. En het is tracteerweek deze week in ons reisbureau. Wie verdient het volgens jou om die cruise te winnen?
2: Voor mij is dat echt mijn mama. Ze is vorige maand 75 jaar geworden en ik zou haar dat heel graag cadeau doen.
0: Oh, fantastisch. Zo leuk. En zou je dan zelf ook meegaan?
2: Oh, ik zou eigenlijk dat graag met mijn mama samen doen, ja, inderdaad.
0: Oh, wat een geweldige moeder-dochtertrip zou dat zijn. Ah, wel, we gaan ervoor spelen, Evelien. We gaan eens kijken hoe ver jij komt. Je krijgt fragmenten van grote nostalgiehits. Waar de song stopt, vul jij het volgende woord aan. Zolang je juist antwoordt, krijg je nieuwe opgaves. En de bedoeling is dus om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. Ben je daar klaar voor?
2: Oké, ik ben er klaar voor, ja.
0: Dan gaan we eraan beginnen. Hier komt jouw eerste opgave.
2: Maan.

0: Dat is correct. Helemaal goed. We gaan naar de volgende.
1: Tiffany.
0: Dat rekenen we goed. Tiffany's is helemaal juist. Hier komt jouw volgende opgave.
1: Englishman in New York.
0: New York is juist. We zitten aan 3. Goed bezig, Evelien. Hier komt opgave nummer 4.
1: No More.
0: No More is helemaal juist. 4 goede antwoorden. Kei goed bezig. Hier komt nummer 5. I'm afraid of the dark, especially
1: when I'm in the park.
0: Amai, je bent on a roll, Evelien. Het is helemaal juist. Ja, het is juist. In de park rekenen we helemaal goed. Je zit aan 5. Hier komt nummer 6 al. Even leek ik niet te leven zonder
1: reden, radeloos. Uitgeteld.
0: Uitgeteld, nummer 6. Heel goed bezig. Hier komt nummer 7.
1: Free.
0: Free is helemaal juist. 7 heb je al. Oké, hier komt nummer 8. Is this the real life?
1: Is this just fantasy?
0: Wauw, indrukwekkend. Fantasy is helemaal juist. We gaan naar nummer 9. You got me saying, ayo,
1: I'm tired of you. Technology.
0: Technology is juist. Je hebt 9 gehaald. Kijk, hoe bezig, Evelien. Je hebt er 9 juist. Dat wil zeggen dat we naar een 10e fragment gaan. En dat is eigenlijk een gouden fragment. Als je deze nog juist hebt, dan zit je gewoon sowieso in de finale van nu vrijdag. Ben je er klaar voor?
1: Oké, ik ben er klaar voor.
0: Alright, hier komt het laatste fragment.
1: Seventeen
0: is helemaal juist. Je hebt gewoon 10 op 10, Evelien. Proficiat. Je zit in de finale van nu vrijdag.
1: Yes.
0: Amai.
1: Yes, top.
0: Geweldig om de week op deze manier te starten. Jij kan hier toch raken, hè, vrijdag?
1: Zeker weten. Zeker
0: Alright. Weten, ik kijk er alvast keihard naar uit. En dan is het afwachten wie zich nog gaat plaatsen. En hoe zwaar de tegenstand zal zijn, dat gaan we vrijdag ontdekken. Goed gedaan, Evelien. Okay. Geniet nu vooral even na. En dan zie ik jou vrijdag hier in de studio. Tot dan, hè.
1: Oké, super.
0: Salut, fijne maandag.

0: Cleopatra. Het wordt weer puffen en zweten deze week. Ricky Martin heeft de temperatuur al wat omhoog gestuurd. Daarmee is het 1 over half 9. Tijd voor de hoofdpunten liever van het nieuws met Simon van Aslander.
1: Goedemorgen. Werken vanaf je vakantieadres is bezig aan een opmars. Uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works blijkt dat 1 op de 5 Belgische KMO's openstaat voor een workation. In de techsector gaat het zelfs om meer dan de helft. Volgens experts verhoogt het concept het werkgeluk en helpt het werkgevers om jong talent aan te trekken. In het Spaanse Montsec d'Ares is een 56-jarige Belgische paraglider sinds zaterdag spoorloos. Zijn vrouw sloeg vanuit België alarm nadat ze lang niets van hem hoorde. De hulpdiensten zoeken met drones, speurhonden en de Guardia Civil. Het zoekgebied is ondertussen uitgebreid naar de regio Aragon. En in de Canadese provincie Brits-Columbia is een 80-jarige vrouw om het leven gekomen toen ze probeerde te vluchten voor een snel oprukkende bosbrand. Het vuur woedt er sinds vrijdag en heeft al duizenden hectare in de as gelegd. Zeker 20.000 inwoners uit het gebied zijn intussen geëvacueerd. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen in het noorden van het land. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden en ook woensdag zon bij 31 graden.
2: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Dat is een goede mysterieuze plaat toch deze, hè? Van Seal, Crazy. 18 minuten voor 9. Straks om 9 uur beginnen we weer aan een nieuw thema.
1: De 10 van Nostalgie.
0: En dan heb ik het natuurlijk over de 10 van Nostalgie. Elke dag tussen 9 en 10 uur hoor je hier 10 platen in een bepaald thema. Dat kan van alles zijn. En straks hebben we de barbecue top 10. Past wel bij deze waanzinnige tropische zomer. Al 2 officiële hittegolven hebben we gehad. En quasi alleen maar zonnig, warm en droog weer. Ja, dan denken wij Vlamingen toch meteen. Haal die barbecue maar uit het tuinhuis en zwier er wat vleesjes op. Hopelijk heb jij ook al wat kunnen genieten van een overheerlijke barbecue. En anders is het nog niet te laat. Ik denk dat ik hem deze week ook nog wel ga bovenhalen. Maar straks dus, 10 barbecue-platen, die heb ik nodig. Welke platen doen jouw goesting krijgen in een barbecue? Of doe je daaraan denken? Ik ben bijvoorbeeld heel grote fan van de sausjes op een barbecue. Daarom wil ik graag Las Ketchup in die top 10 krijgen. Ah ja, maar ik beslis het niet. Dat is aan jou. Wil jij graag Las Ketchup horen in de top 10 van Nostalgie? Stuur het dan even door. Want alleen jij bepaalt wat er in die top 10 komt. Alle andere suggesties zijn trouwens ook nog altijd zeer welkom in de Nostalgie-app. En dat is niet alles. Want als je jouw suggesties doorstuurt, maak je ook kans op een bon van €50 bij Smartfoto. Ideaal dus om al die prachtige zomerherinneringen vast te leggen. Dus stuur ze door jouw barbecue-platen via de Nostalgie-app. Ik ben alvast heel erg benieuwd.

Een huwelijksaanzoek op maandagochtend moet kunnen. Van Bruno Mars, Marry You. Het is 9 voor 9. Straks gaan we beginnen aan de 10 van Nostalgie. Met vandaag de barbecue top 10. Ja, suggesties daarvoor zijn nog altijd welkom. Eerst krijg je nog deze van mij. Eurythmics. And There Must Be An Angel Playing With My Heart. Goedemorgen.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Een nieuw thema in de 10 van Nostalgie. De barbecue top 10 doen we vandaag. Gepast wel met deze hete zomer. En deze mag de lijst zo meteen al openen. Want jawel, barbecue, dat doen we toch gewoon een hele zomer lang. All summer long komt eraan van Kid Rock.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Goedemorgen, 3 minuten voor 9, het nieuws met Simon van Elslander. Simon, 95% van onze Belgische woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn niet klaar voor de hitte.
3: Klopt, dat meldt de bouwfederatie Embuild. En die gebouwen moeten dringend gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Volgens Embuild moet die renovatiegolf meteen benut worden om de zorggebouwen beter te beschermen tegen de klimaatopwarming. Bijvoorbeeld met buitenzonwering, isolatie en airco. Door de vergrijzing zijn er tegen 2050 bovendien zo'n 486 extra rusthuizen en 7 nieuwe ziekenhuizen nodig. Rusland zegt afgelopen nacht 456 Oekraïnse drones te hebben neergehaald boven 15 Russische regio's en de bezette Krim. Bij de aanvallen zijn volgens de lokale autoriteiten meerdere doden gevallen. Onder meer een industriestad in Tatarstan werd geviseerd, waar een olieraffinaderij zou zijn geraakt. Ook in de grensregio Belgorod viel een dodelijk slachtoffer toen een woning werd getroffen. De workation, werken vanaf je vakantiebestemming, is bezig aan een sterke opmars. Uit onderzoek van HR-bedrijf SD Works blijkt dat 1 op de 5 Belgische KMO's er al voor openstaat. In de ICT- en softwaresector stijgt dat cijfer zelf naar meer dan de helft. Volgens werkgevers en experts verhoogt het werken vanuit een zonniger of ander decor het werkgeluk en de work-life balance van medewerkers, mits er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid en het tijdsverschil.
0: Nostalgie weer.
3: De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden en vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
1: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. De 10 van Nostalgie.
4: Met Ton.
1: Met vandaag de barbecue top 10. En we beginnen meteen met een mooie samenvatting van de barbecue cultuur in Vlaanderen. Want dat kunnen wij toch echt wel de hele zomer lang. Op 10.

0: Goed kruiden is belangrijk op de barbecue. Daarom op 9 in de barbecue top 10. Push it van jawel, Salt and Pepper.
1: De 10 van nostalgie.
0: Ja, een nieuwe 10 van nostalgie. Elke dag in een ander thema. 10 platen in een lijstje gegoten. Met vandaag dus de barbecue top 10. Alleen maar songs die je doen watertanden naar gemarineerde brochetjes. En spontaan de geur van Provençaalse kruiden oproepen. Ach, ik krijg er zowaar een hongertje van. Sorry als jij net aan je werkdag bent begonnen. En ik laat je hier alvast snakken naar een hete barbecue. Maar kijk, misschien geef ik je nog wat inspiratie voor komende week. Want het wordt weer een prachtige zomerse week. Dus een ideaal weertje lijkt me om die barbecue nog eens boven te halen. Ik ben dat denk ik ook nog wel van plan. Op nummer 8 in de barbecue top 10. Een plaat die de vibe van een gezellige barbecue perfect samenvat. Want oké, laten we daar eerlijk over zijn. De voorbereiding van een barbecue kan misschien soms ook wel een beetje stressy zijn. Want dan sta je daar in de keuken. 3 pasta's en patatjes in de schil te koken. De kip te marineren. De steak in te peperen. En 14 soorten slaatjes te preppen. Maar eens de barbecue dan begonnen is, ja, dan doen we toch echt wel heerlijk chill en laid back. En het liefst van al onder een stralend zonnetje. Gepast dus op nummer 8, laid back en sunshine reggae.
1: De

0: Dat ging even sneller dan ik had gedacht. Spice Up Your Life van de Spice Girls in de barbecue top 10. Daar zijn we mee bezig, de 10 van nostalgie vandaag. De echte barbecue masters onder ons die hebben nogal een uitgesproken voorkeur in het soort barbecue dat ze gebruiken. Ik ken daar zelf geen fluit van. Of het nu houtskool, gas of hout is, het maakt mij echt allemaal niet uit. Nu, Dirk van den Boogaard uit Mazeik, die zweert nogal trouw bij een houtbarbecue. En daarom wil hij graag Timber van Pitbull in de 10 van nostalgie van vandaag. Ah wel, die komt er straks aan. Eerst nog wat hete rode pepers. Altijd goed om die barbecue wat up te spicen. Op nummer 6 in de barbecue top 10. Zometeen de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
5: Welkom thuis.
4: De 10 van nostalgie. Nummer 6.

0: Pitbull en Kesha met Timber.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Speciaal voor de houtbarbecues die in een opmars bezig zijn, denk ik. In

onze 10 van nostalgie van vandaag. De barbecue top 10, daar zijn we mee bezig. We hadden hier net Natasha klaar hangen, die ook een fantastische suggestie had gedaan voor die, barbecue top 10. Maar ze is precies even weggevallen, dus we gaan even kijken of we ze terug te pakken krijgen. Of dat aan het gebeuren is, daar zijn we as we speak mee bezig. Maar voorlopig precies niet al te veel succes. ja, de computer is ermee bezig. Ze had echt een geweldige suggestie. Disco Inferno van Tina Turner. Ja, goede suggestie, want daar wordt natuurlijk Burn Baby Burn in gezongen. Maar we krijgen haar helaas niet meer te pakken. Oh, zo jammer. Nee, dan zal het niet lukken. Dan gaan we gewoon Tina Turner op je loslaten. Burn Baby Burn lijkt me wel gepast. Zou ik niet doen met jouw vleesjes op de barbecue. Dat lijkt me jammer. Maar dan gaan we gewoon keihard deze meekwelen. Speciaal voor alle vleesjes. Burn Baby Burn, Disco Inferno. Dit is Tina.

0: Ja, dat was daarnet even een klein misverstandje.
1: De team van Nostalgie.
0: Dus Natasha Smagge uit Temse die had deze fantastische track doorgestuurd. Disco Inferno in de versie van Tina Turner. En we waren haar even kwijt, dachten we, maar ze hing er dan blijkbaar toch. En nu hangt ze er gewoon nog steeds. Dag Natasha, goedemorgen.
2: Ja, van een.
0: Hallo,
2: dag,
0: daar ben je gewoon. Blij jou te horen. Natasha, yes. Merci voor dat fantastische, die fantastische suggestie. Disco Inferno met Burn, Baby Burn. Disco Inferno van Tina Turner, Burn, Baby Burn. Willen we niet met onze vleesjes op de barbecue wel, hè? Het laten burnen.
2: Ja, zeker en vast. Dat past daar helemaal bij.
0: Past er wel helemaal bij, dat zeker wel. Ga jij veel barbecuen, Natasha?
2: Wel, wij doen dat eigenlijk een beetje te veel, denk ik.
0: Is het echt? Vertel, waarom?
2: Ja, wij durven dat eigenlijk in de week thuis doen. Maar in het weekend gaan wij vaak kamperen. En wij hebben nu een fantastisch campingtje gevonden, net over de Franse grens. En die hebben een hoevenwinkeltje. En daar kan je dus alle soorten vlees kopen, los van een boer. Dus beter kunnen niet hebben. Dus ja, dat is elk weekend barbecue.
0: Is dat echt? Elk weekend? Rijden jullie daar naartoe om te gaan barbecuen?
2: Bijna elk weekend, toch?
0: Maar hoe plezant is dat? Dus echt door weer en wind, ook in de winter?
2: Ja, alleen in de zomer natuurlijk. Okay.
0: Alleen in de zomer. Maar ja, het zou kunnen, gezellige winterbarbecue. Wat is jouw favoriete vleesje op de barbecue?
2: Ah, wel, die hebben zo'n lekkere worstjes. Dat is dus een worstje.
0: Oké, een lekkere worstje. Geweldig. Dat hebben we graag op een barbecue. Super fijn dat je daarvoor gestuurd hebt en dat je Disco Inferno in onze barbecue top 10 hebt gestoken in de team van Nostalgie van vandaag. Dankzij jouw suggestie, Natasha, win je ook een bon van €50 bij Smartfoto.
2: Amai. Super.
0: Ah wel, alsjeblieft. Heel graag gedaan. Zo kan je al die geweldige herinneringen en al die toekomstige barbecues die je daar nog gaat doen, daar net over de Franse grens, die kan je dan vastleggen en dan op foto's laten afdrukken en zo. Allemaal super plezant. Dus voilà, die bon die komt jouw richting uit.
2: Ja, super.
0: Alright. Wanneer staat de volgende barbecue gepland?
2: Dat gaat nu de vrijdag zijn, denk ik.
0: Geweldig. Oh, maar fantastisch, perfect. Wel, geniet dan nog van de top 3 zo meteen nog, van onze barbecue top 10. Veel plezier met barbecuen en tot snel. Hè. Dag, Natasha.
2: Oké.
0: Bye, bye.
2: Okay,
0: yo.
1: De 10 van Nostalgie. Nostalgie.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: 3, 2, 1. Het is 7:45.
6: Een goeiemorgen allemaal.
5: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
6: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
5: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
6: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
5: Voor de quiz van je leven.
7: Sta op met Veronique de Kok.
5: Vanaf volgende week maandag terug bij Nostalgie.
8: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schatje, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, Keet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
14: Schat, die kleine moet eten.
13: Ons kinderen moeten eten.
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
15: Code yellow!
16: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
17: Voorwaarden op colruyt.be.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
19: Het grote
14: Nostalgie Reisbureau.
15: Nummer 3.

0: geef toe, een goede barbecue staat of valt toch echt wel met de sausjes. En dan komt deze niet ontbreken, denk ik. Last Ketchup en de Ketchup Song op nummer 2 in onze barbecue top 10.
1: De 10 van nostalgie.
0: En dan zijn we al aangekomen bij de nummer 1 van die barbecue top 10. Het was een close call, maar deze hier werd zoveel doorgestuurd. En de reden lijkt me niet zo heel ver te zoeken. Ik heb het over Paradise by the Dashboard Light van, jawel, Meat Loaf. Als supreme vleesje op jouw barbecue.

0: Op nummer 1 in de barbecue top 10. Meatloaf and Paradise by the Dashboard Light.
1: De 10 van nostalgie.
0: Voilà, die barbecue top 10 die zit erop. En zo heb je weer een nieuwe 10 van nostalgie gekregen. Elke dag 10 songs in een mooi lijstje gegoten. Telkens in een ander thema. Morgen tussen 9 en 10 uur mag je weer een nieuwe 10 van nostalgie verwachten. En morgen is dat de Vlaamse top 10. Songs van Vlaamse artiesten. Suggesties daarvoor die mag je alvast doorsturen via de nostalgie-app. Dat mogen songs zijn in het Nederlands, maar evengoed in het Engels of een andere taal. Zolang het maar van een Vlaamse artiest of groep is. Stuur ze door, jouw suggesties daarvoor voor die Vlaamse top 10. Ik heb er ook alvast één. Want als er nu één band is die absoluut thuis hoort in zo'n Vlaamse top 10, dan zijn het toch wel de broertjes Wouters. Gisteren nog op Suikerrock. Ze zijn een waanzinnige zomer aan het beleven. En nu krijg je ze hier ook nog eens met En Dans. Clouseau!

Voilà, alvast een suggestie voor morgen. Dan doen we de Vlaamse top 10 in de 10 van nostalgie. Clouseau, die hoort daar absoluut in, hoor. 9 minuten voor 10, liever. Zometeen neemt Kim Muilaert het hierover. En ook bij haar blijft het grote nostalgie-reisbureau nog zeer geopend. Er vallen nog zeer mooie prijzen te winnen. Dus veel plezier. Robert Palmer en UB40, die zorgen hier voor een beetje heerlijke percussie-vibes. Shakers en cabassas, zoek dat maar eens op wat dat is. I'll be your baby tonight.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een heel erg goedemorgen. We trekken weer samen op reis. Toon bepaalt straks met het dartpijltje waarheen. En de beste muziek natuurlijk om je werkdag door te komen. Straks als Simply Red met deze Fairgrounds.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
5: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
7: Irisje, is je kamer opgeruimd?
8: Ja, papa.
7: En de plantjes water gegeven?
8: Ja, papa.
7: Onze Bobby uitgelaten?
8: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
7: Hoe bedoel je?
8: Mama, een cadeau voor moederdag?
7: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
8: Paniekeur.
9: Kom op moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuincenterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
10: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuincenterklaas.
9: Tuincenterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 2:10. Het nieuws met Simon van Elslander. Een spontane staking in Limburgse betoncentrales.
11: Ja, in de betoncentrales van Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Tessenderlo is vanmorgen een spontane staking uitgebroken. Aanleiding is het ontslag van een betonmixerchauffeur na een ongeval. Maar de vakbonden klagen al langer de werkdruk liever en arbeidsomstandigheden aan. Zo maken werknemers werkdagen tot 15 uur en worden rusttijden niet altijd gerespecteerd. Door de actie zitten meerdere bouwwerven vanochtend zonder beton. Directie en vakbonden zitten ondertussen rond de tafel. 95% van onze Belgische woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn niet klaar voor de hitte. Dat meldt bouwfederatie Embult. En die gebouwen moeten dringend gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Volgens Embult moet die renovatiegolf meteen benut worden om de zorggebouwen beter te beschermen tegen de klimaatopwarming. Bijvoorbeeld met buitenzonwering, isolatie en airco. Door de vergrijzing zijn er tegen 2050 bovendien zo'n 486 extra rusthuizen en 7 nieuwe ziekenhuizen nodig. En Rusland zegt afgelopen nacht meer dan 450 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Boven 15 Russische regio's en de bezette Krim. Er zouden minstens 12 doden gevallen zijn en 39 mensen raakten gewond. Het zwaarst getroffen gebied werd de industriestad in Tatarstan. Zo'n 1600 kilometer van de grens, waar een olieraffinaderij werd geraakt. Ook in de grensregio Belgorod viel een dodelijk slachtoffer toen een woning werd getroffen.
0: Nostalgie weer.
11: De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting de 35 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
12: Met Kim.

0: Goedemorgen. Trekken die nieuwe werkweek samen op gang.
1: Reis rond de wereld.
0: Het is 10 augustus, dan kan het wel eens zijn dat jij net terug bent van verlof en weer in dat werk moet vliegen. Aan dat opstarten, dat is dan moeilijk. Zware toch?
2: Dat is kei moeilijk. Vanmorgen ook al iemand die dat stuurde, 3 weken vakantie gehad, vandaag terug moeten gaan werken. Dat is echt even, ja, dat is moeilijk.
0: Dit is echt die periode, hè?
2: Ja, dat is echt.
0: Dat is echt. Maar we verzachten de pijn hier bij Nostalgie, want nog een weekje reizen we samen rond de wereld via de radio. De wereldkaart hangt hier nog altijd in de studio. Stilaan gevuld met foto's van over de hele wereld van onze luisteraars. Dat is de max om te bekijken, vind ik. En nu gaan we alweer een land uitkiezen. Jouw dartspeeltje. Heb jij een gouden hand?
2: Goh. Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Geen gouden hand. Maar ik ga mijn best doen, ja.
0: Oké. Gaan we mikken richting iets?
2: Ik was aan het denken, ik zou wel eens zo richting Scandinavië willen mikken. Zo Zweden of Finland, daar ergens boven.
0: Ik kan proberen.
2: Dus we gaan zien wat het wordt. Mag ik? Ja. Oké.
0: De gouden hand van Toon Smet bepaalt onze bestemming van de komende uren. Dat is echt totaal niet Scandinavië,
2: toch? Het is Frankrijk geworden.
0: Frankrijk?
2: Ja.
0: Dat is een buurland. Ik denk dat bijna alle Belgen toch al in La Douce-France.
2: Ik neem aan van wel dat dat al gebeurd is. Ik ook al wel verschillende keren geweest. Vroeger met familie. En vooral mooie herinneringen aan met een grote groep vrienden. Een huisje huren in het zuiden van Frankrijk. Zwembad daarbij. En zo niet te veel plannen. We zien wel wat de dag brengt. Een beetje chillen. En dan eens een dorpje gaan bezoeken. Dat is
0: een
2: toch
0: marktje,
2: heerlijk.
0: Een marktje bezoeken. Ja, er is zoveel in Frankrijk te beleven. En vooral, ik denk dat we met z'n allen er wel geweest zijn. Dus ik ben benieuwd om te horen wat is jouw mooiste herinnering aan Frankrijk. Een verborgen plekje dat we nog niet ontdekt hebben met z'n allen. Alle verhalen en de tips over Frankrijk zijn welkom in de Nostalgie-app.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Yes. Appel, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: komende uren zit je tussen de lavendelvelden met een glaasje witte wijn, want we reizen richting Frankrijk via je radio. Wat is jouw favoriete plekje daar? Louis, die moest geen twee keer nadenken. Zijn mama Ilse stuurt in de Nostalgie-app Disneyland Parijs, zegt Louis van 5 jaar oud. Dat is echt een magische plek als kind, hè? Collega Lenke die kent nog een andere magische plek voor jong en oud. Je hoort het straks na een artiest met een zeer toepasselijke achternaam vanmorgen. Ryan Paris.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
8: Amai, zo warm.
7: Of te koud.
8: Amai, zo koud.
7: Of te nat.
8: Amai, zo nat.
7: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
8: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
7: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
8: Amai, dat voorspelt veel goed.
7: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
9: Irisje, is je kamer opgeruimd?
10: Ja, papa.
9: En de plantjes water gegeven?
10: Ja, papa.
9: Onze Bobby uitgelaten?
10: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
9: Hoe bedoel je?
10: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
9: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
10: Paniekeur.
11: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
12: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
11: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 17:00.
13: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Don't you think I'm sexy? Het zal deze week toch weer met een zweetsoor te doen zijn. We zijn op trip door een buurland vanmorgen, Frankrijk. Beth van der Sloten stuurt in de Nostalgie-app. In het middelbaar leerden wij tijdens de Fransles over facteur cheval. Een postbode die een soort kasteel in zijn tuin bouwde met stenen en materiaal die hij op zijn rondes tegenkwam. Een van de weinige dingen die ik uit de Fransles heb onthouden. Het sprak tot mijn verbeelding en toen ik 25 jaar later dat kasteel kon gaan bezoeken, was ik echt overweldigd. Zo mooi. Ik heb het net eens opgezocht, Beth. Het ziet er inderdaad magnifiek uit. Ken je het als je zo aan zee met nat zand aan het spelen bent en je laat het door je hand vallen op een stapeltje, dat zand? Zo ziet dat kasteel er een beetje uit. Het is echt heel speciaal. Het Palais Ideal van Facteur Cheval. Zo heet het. Collega Linke van Olme, die tipt nog een andere magische plek die je kan kennen uit een film. De film Chocolat.
1: Hey, hey. Wij gaan de laatste jaren bijna elke zomer naar Frankrijk. En wij vinden het dan ook altijd heel leuk om te stoppen als wij zo een bordje tegenkomen met een van de mooiste dorpen van Frankrijk. En zo zijn wij een paar jaar geleden in Flavigny-sur-Oserin beland. Een heel idyllisch middeleeuws dorpje bovenop een heuvel, waar ook Juliette Binoche en Johnny Depp 8 weken lang hebben rondgelopen, want daar is de film Chocolat opgenomen. Als je er nog niet geweest bent, is het echt de moeite om eens langs te gaan, want ze hebben daar ook zo een heel authentiek snoepfabriekje, waar anis de Flavigny gemaakt wordt. En dat is zo een anijssnoepje dat ze in heel veel verschillende smaken in zo van die heel schattige doosjes verkopen. En dat is eigenlijk ook ineens het perfecte souvenir om mee naar huis te pakken.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ik kan sinds vandaag trouwens Whitney Houston kopen in miniversie. Er is een Barbiepop uit met krulletjes en een mooie paarse jurk.

maar we zitten niet in Bangkok, wel in La Douce, France, de komende uren. Er komt toch echt heel veel binnen in de Nostalgie-app over wijnproeven. Ja, dat moet daar natuurlijk, hè. Ed Sheeran zingt daarover. Bad Habits. Hey,

Hier word ik blij van, ze. Volle vaart die maandag in. Nog aan het bekomen van dit weekend misschien. Het was een groot feest in Antwerpen. Het feest van de liefde, van de verdraagzaamheid. En met een belangrijke, krachtige boodschap natuurlijk. Ik heb het over Antwerp Pride. Een recordeditie. 170.000 mensen stonden in de felle zon. Madonna is ook al jaren voorvechter voor gelijke rechten, wat je identiteit of je geaardheid ook is. Zij trad op de World Pride in Amsterdam. Open your heart, Madonna.

Vergeet geen zonnebril als je outside gaat. Het is nodig vandaag. Bonjour Kim, comment vas-tu? Vraagt Frey in de Nostalgie-app. Très très bien, merci. Want ik mag hier de allerbeste plaatjes draaien. En we zitten tot 2 uur samen in Frankrijk, uiteraard. Wendy Stalpaard stuurt nog Carcassonne als tip, onder andere. Ik ken het vooral van het gezelschapsspel. Maar die stad is UNESCO-werelderfgoed. Echt nog zo'n middeleeuwse stad met de muren rond. Op een heuvel omringd door de wijngaarden. Echt idyllische omgeving. Met

Meer dan 50 torentjes uit middeleeuwen nog. Je voelt je daar als een prinses. En in de zomer zijn er riddertoernooien. Lijkt me ook fijn voor met de kinderen. Carcassonne. Ongeveer 10 uur rijden vanuit Gent. Dat is wel eventjes natuurlijk. Maar met de muziek hier vliegen die uren voorbij. Spandau Ballet en True.

0: zoveel idyllische plekken in Frankrijk. Het blijft u maar binnenstromen in de app van Nostalgie. Steven uit Mechelen denkt nog aan het kasteel van Chambord, als we toch in de kastelen-vibe zitten. Dat is waarop het kasteel van Belle en het Beest gebaseerd is. Hij zegt ook zeer fijn ingericht. Dan heb ik zin om straks die Disney-film opnieuw te bekijken deze namiddag.
1: Straks bij Nostalgie.
0: De aanstekelijke synthesizer, zoals het hoorde in de 80s. Yazoo na het nieuws van 11. En nadien gaan we ook eens horen bij Ellen Petrie op Brussels Airport. Want het is druk in de aankomsthal. Iedereen is zo wat terugweg van op reis.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Goedemorgen, het is 3:45, nieuws met Simon van Elslander. Een spontane staking in Limburgse betoncentrales.
3: Klopt, de betoncentrales van Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Tessenderlo is vanmorgen een spontane staking uitgebroken. Aanleiding is het ontslag van een betonmixerchauffeur na een ongeval. Maar de vakbonden klagen al langer de werkdruk en arbeidsomstandigheden aan. Zo maken werknemers werkdagen tot 15 uur en worden rusttijden niet altijd gerespecteerd. Door de actie zitten meerdere bouwwerven vanochtend zonder beton. Directie en vakbonden zitten ondertussen rond de tafel. Het aantal toelatingen voor buitenlandse imams in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2023 waren er nog 13 imams die vanuit het buitenland kwamen. Vorig jaar waren dat er nog maar 2 en dit jaar staat de teller voorlopig op 0. Dat zegt Vlaams minister van Werk en Justitie Zuhal Demir. Volgens Demir werpt een strenger arbeidsmigratiebeleid zijn vruchten af en moet zo voorkomen worden dat buitenlandse overheden invloed uitoefenen op geloofsgemeenschappen in ons land. Sport. Op de openingsdag van het EK Zwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk eindigde net achter haar en moet in een swim-off strijden om het allerlaatste ticket voor die halve finale. Simon Laviolette heeft zich niet kunnen plaatsen. De 18-jarige debutant greep met een 15e tijd op de 400 meter wisselslag naast een plek in de finale.
1: Nostalgie weer.
3: Afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Maandagochtend en vandaag houdt onze reis rond de wereld halt in Frankrijk. We gaan niet te ver. Het is toch maar het begin van de werkweek. Daar zijn toch ook echt zeer goede Franse chansons gemaakt. Hè? Dus als je zo eentje wil horen, mag je ook van jou laten horen in de nostalgie.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Een laatste week ook nog kampeert ons Ellen Petrie in Brussels Airport om alle verhalen te verzamelen van vertrekkende en arriverende reizigers. Maar het valt op, we moeten het zeggen, het is momenteel toch iets drukker bij de arriverende dan de vertrekkende. Ellen, jij staat nu ook in de aankomsthal, toch? Hè?
2: Ja, we zijn aan de aankomst. Hè. Heel veel mensen die hier op iemand staan te wachten. Bart ook.
3: Ja, dat klopt.
2: Op wie wachten we hier?
3: Wij wachten hier op mijn vriend, op Jelle. Ja, die is 2,5 weken naar Indonesië gereisd.
2: En hij is alleen gegaan?
3: Met een groep, met Beyond Borders mee.
2: En jij wou niet mee?
3: Ik kon niet mee, omdat mijn dochter ook hier moet blijven.
2: Absoluut, ja. En uw dochter heeft hier wel een heel mooi pancarde eigenlijk. Wat staat erop?
3: Welkom thuis, Jelle. We hebben je hard gemist.
2: Maar het is ongelooflijk schoon.
3: Ja, heeft ze helemaal, heeft ze 2,5 weken aan geknutseld. Het is haar pluspapa ook. Het is mijn vriend, het is haar pluspapa. Maar ze heeft hem heel graag. Ze heeft hem wel goed gemist. Want zo 2,5 weken met mij alleen was toch zwaar. En meid... Ja.
2: Doen jullie ook met 3 dingen, veel reizen?
3: Ja, toch wel. We zijn vorig jaar naar Griekenland geweest en het jaar daarvoor naar Tenerife geweest. Maar nu mocht hij alleen op reis.
2: En hebben jullie elkaar in die paar weken nog gehoord?
3: Ja, ja, bijna dagelijks nog gebeld. Ja. Wat heel vreemd is, zelfs met beeld. Want dat was dan veel duidelijker daar in Indonesië en hier in België dan gewoon als we in België zouden bellen. Dus heel veel foto's gezien en filmpjes gezien hoe mooi het daar is.
2: Dus eigenlijk als hij terugkomt, gaat het een 2.0 zijn.
3: Voilà. Dan kunnen we terug verder aan onze eigen droom. Dus samen.
2: Welke dromen hebben jullie nog samen?
3: In Tongeren zijn we een heel oud herenhuis aan het ombouwen tot B&B. Ja, samen dromen. Altijd leuk.
2: En die B&B... Hoe concreet zijn die plannen nou?
3: Goh, de plannen zijn er natuurlijk, maar de bank, dat is altijd een probleem. We zijn volop aan het verbouwen. We moesten er heel veel verbouwen, maar het is een prachtig huis. Het is ook niet zo groot, het zijn maar 3 kamers, maar dat is gewoon een gezamenlijke droom. De beelden, de ontwerpen, alles is er. Ja. Alleen het geld nu nog.
2: En waar gaan we ervoor moeten zijn?
3: In Tongeren, in Serenelder. Dat is echt het boerengat van een boerengat, waar de GSM zelfs nog bijna geen bereik heeft.
2: En zijn er buiten de B&B nog dromen?
3: Hopen dat dit kind goed opgroeit, dat is ook heel belangrijk.
2: Maar daar ben ik heel zeker van, want ik voel de liefde tot hier.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Hopelijk kan ik binnenkort eens in Tongeren in jullie B&B komen slapen. Hè?
3: Ja, moest de B&B niet open zijn, ben je zo ook welkom voor een tasje koffie of zo.
2: Nou, dat is heel fijn. Hou je daaraan.
3: Zeker en vast.
2: Dankjewel. Hè.
3: Dankjewel.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Je zit met je hoofd in Frankrijk hier op de radio. En je moet niet eens je koffers pakken ervoor. Bernadette heeft een ongelooflijk romantische tip zometeen voor in Frankrijk. Veel van vrienden in de club hebben het over het noorden in de app. Natasja zegt bijvoorbeeld... Je moet niet naar het zuiden wijzen zijn elk weekend Oud-France of het noorden aan te ontdekken. Dichtbij en zeker ook harte moeite. En Frank Heijman zegt ook... Vorige maand met mijn vrouwtje gaan rondtoeren met de cabrio in Cap Blanc-Nez. Zeer mooie streek.

0: Als we het over Frankrijk hebben, dan kan de champagnestreek niet ontbreken. Goedemorgen, dag Bernadette.
1: Goedemorgen, dag Kim.
0: Oh, je hebt die streek wel op een heel bijzondere manier beleefd.
1: Ja, voor mij heeft de champagnestreek ongelooflijke mooie herinneringen. Want begin augustus 2024 had mijn nu echtgenoot, toenmalig vriend, een weekendje weggeboekt en naar een heel mooi pittoresk stadje, Troyes, in het zuiden van de Champagne-streek. En daar heb ik eigenlijk de nacht van mijn leven gehad, zoals ze zeggen. Want hij heeft mij daar ten huwelijk gevraagd.
0: Oh, hoe heeft hij het gedaan, Bernadette?
1: Ja, dus we waren eerst, we hebben het geluk gehad om een heel mooie champagnekelder te gaan bezoeken in Lerissé. En dan had hij een etentje geboekt, een lekker romantisch dinertje. Was een mooi restaurantje met een binnenplaats. En daar heeft hij de grote daad gedaan, heeft hij mij ten huwelijk gevraagd, mij een verlovingsring aangeboden. En dat werd ontvangen door alle aanwezigen met een applaus nadien. Dus ja, als ik het vertel, krijg ik nog altijd kippenvel.
0: Dat is iets om nooit meer te vergeten. En dan nog, ik heb het dorpje eens opgezocht, Troyes heet het. Zo van die mooie kleurrijke huisjes die zo wat scheef staan. Het is heel pittoresk, hè?
1: Ja, het is een heel klein stadje, heel pittoresk. Niet zo ver van hier in België natuurlijk. En het is eigenlijk ideaal voor een weekendje weg. Of als je op passeert, één nacht overnachten daar en even gaan bezoeken. Het is echt, echt de moeite. Super romantisch.
0: Ja, Troyes moet ik eigenlijk zeggen. Het is T-R-O-Y-E-S geschreven, mocht je het afvragen.
1: Ja, inderdaad.
0: Had je dan een trouwfeest met extreem veel Franse muziek?
1: Wel, het is eigenlijk zo, wij hebben een atypisch trouwfeest gedaan, want wij hebben een heel grote familie. Ikzelf heb 3 zussen, 3 broers en alle kinderen en kleinkinderen. Mijn echtgenoot heeft ook zijn familie. Dus wij hebben een atypisch trouwfeest gedaan, eigenlijk met een uitgebreide lunch. Maar ons dansfeest, dat is uitgesteld naar latere datum. Met name, volgend jaar word ik ook 60, dus wij zijn gehuurd op latere leeftijd. Dus voor mijn 60 jaar, maar ook omdat we dan 3 jaar gehuurd zijn, gaan we een dansfeest, of laten we zeggen een echte goede fuif nog eens organiseren. En daar gaat de Franse muziek natuurlijk niet ontbreken, want ik ben echt een hele grote fan van Franse chansons.
0: Ik durf te wedden, Bernadette, dat deze op jouw grote 60 jaar / huwelijk / we vieren het leven feest zeker zal passeren. Lissa lijkt
1: me
0: topic.
1: Ja, ben ik van overtuigd. Ja, dank
0: u. Gaan we nu dan al eens oefenen voor dat grote feest?
1: Laat ons allemaal uit de bol gaan.
0: Hoe zeg je dat in het Frans, uit de bol gaan? Oh, dan ben ik echt aan het nadenken.
1: On fête la vie.
0: On fête la vie.
1: Simplement, on fête la vie.
0: Tous ensemble. Merci beaucoup, Bernadette. Bonne journée.
1: Avec plaisir. Au revoir.

0: De Max Show, ik elke dag weer bijleer dankzij jou in ons reisbureau. We zitten in Frankrijk vandaag. Typisch is zo de cypress, die lange, smalle bomen die je ziet in de Provence onder andere. En Caroline zegt in onze app, ken je eigenlijk de betekenis van die bomen aan de poort of de inkom? Ze staan voor gastvrijheid. Eentje betekent, je bent welkom voor een drankje. Als er twee staan, mag je blijven eten. En drie betekent, volledige overnachting met bed en maaltijd. Bij ons staan er drie, zegt ze er nog bij, en je bent meer dan welkom. Mega sympathiek. Zometeen een van de bekendste baslijnen uit de muziekgeschiedenis, na Elton John.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
9: Met Kim.

0: Die baslijn blijft 40 jaar later nog even aanstekelijk. En dan The One Bites the Dust. Het is bijna 12 uur. Goedemiddag. Kruip straks tijdens die werkpauze misschien in je auto en cruise richting Noord-Frankrijk. Dat is echt niet ver en zoveel te beleven.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Rudy stuurt nog in de Nostalgie-app. Als oud-paracommando ben ik mijn hart verloren in Normandië. Niet enkel voor de museums, maar ook de regio. Het eten, de mensen zijn gewoon super daar. En hij stuurt er foto's bij van de kliffen, onder andere met zeezicht. Ja, laat die Frankrijk-tips maar komen nog, hè. Ik mag jou er intussen ook aan herinneren dat vandaag onze reiskar weer uitrijdt. Het is de laatste week, dus grijp je kans. En het is vooral trakteerweek. Je wint alle prijzen deze week voor iemand anders. Familie, vrienden, buren. Gewoon iemand die je kent, die het kan gebruiken, die je graag wil trakteren. Dus als je straks de reiskar hoort, moet je niet enkel reiskar sturen in de app, maar ook de persoon aan wie je de prijs cadeau zou willen doen. Ze staat nu nog even in de file, die reiskar. Ja, iedereen is op terugweg van op reis. Maar na 12 uur passeert ze zeker. En dan kan je €300 winnen bij Brussels Airlines. Een voucher voor iemand anders dus. Denk er al eens over na wie je wilt trakteren. En zet je oren schrap het komende uur. Los.

We zitten samen in La Douce France. In Reis rond de wereld. Els van Hees, haar vroegste herinneringen zijn van de zomer 75 al. Met de ouders en de campingcar, met het hele gezin op pad. 10 jaar kampeerplezier, Frankrijk in alle variaties ontdekt. Van de kust van Normandië, Bretagne, de Atlantische kust, de Azure kust, zegt ze. Maar ook de Pyreneeën, de Vogezen, de Elzas. Oh, wij gaan volgende week ook met de motto gaan rijden in de Franse Alpen. Daar kijk ik ook nu al zeer hard naar uit.

0: straks bij Nostalgie.
1: Shania Twain op je radio zometeen. Ik vermoed dat zij ook wel een woordje Frans spreekt. Ze komt uit Canada en ze woonde lang in Zwitserland, in een Franse regio daar. Maar straks is het in het Engels te doen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
2: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
4: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
5: Lenen bij Leeman.
6: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
7: Ja, wacht nou even, Suzie.
6: Oeh, wacht even.
7: Nog een minuutje.
6: En wat is er dan?
7: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
6: Moe, Harry toch.
8: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Goedemiddag, het is 2:12. Het nieuws met Simon van Elslander. Steeds meer kritiek op FIFA-baas Infantino.
10: Ja, want in een gezamenlijke open brief halen de voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië zwaar uit naar de FIFA-voorzitter. Aanleiding is een mislukte plan om een deel van de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. En dat is volgens de voetbalbonden een ernstige schending van het vertrouwen. Het is de eerste keer dat zo'n machtig blok zich verenigt tegen Infantino. Samen vertegenwoordigen de drie bonden een meerderheid binnen de FIFA en ze sluiten zelfs niet uit om in de toekomst samen eigen competities op te zetten. Het aantal toelatingen voor buitenlandse bedienaars van erediensten, in het bijzonder imams, is in Vlaanderen sterk gedaald. In 2023 waren er nog 13 imams vanuit het buitenland. Vorig jaar waren dat er nog maar 2 en dit jaar staat de teller voorlopig op 0. Dat zegt Vlaams minister van Werk en Justitie Zuhal Demir. Volgens Demir werpt een strenger arbeidsmigratiebeleid zijn vruchten af en moet zo voorkomen worden dat buitenlandse overheden invloed uitoefenen op geloofsgemeenschappen hier. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanmorgen een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Ruim 170 brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Een nabijgelegen dorp werd geëvacueerd. Het is al de tweede grote bosbrand bij Athene deze zomer. Een eerdere brand in de regio legde al meer dan 11.000 hectare in de as en kostte het leven aan 2 hulpverleners.
11: Nostalgie weer.
10: Op de meeste plaatsen zon, af en toe een wolkje met kans op lichte regen, vooral in het noorden van het land. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
11: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
13: Met Kim. We'll be right back.

0: Make You Feel Good. Jou een goed gevoel geven, dat proberen we al de voorbije 5 weken. We stuurden al zoveel luisteraars op reis.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: En dat is echt een heel plezant gevoel om iemand op vakantie te trakteren. In de laatste week van ons reisbureau, deze week, kan jij dat ook ervaren, want alles wat je deze week wint, is voor iemand anders. Dus de reiskar, die zal passeren het komende uur. Daarin zit een voucher van €300 bij Brussels Airlines. Als je dat hoort, stuur dan reiskar en vooral ook wie je wilt trakteren. En misschien kan die persoon dan wel richting Zuid-Frankrijk gaan bijvoorbeeld. Want we zitten volop nog in La Douce de France met z'n allen. En het valt me op in alle suggesties hoeveel films en series eigenlijk in Frankrijk al gemaakt zijn. Nu heb je Emily in Paris al een aantal seizoenen zeer populair op Netflix, waar je alle highlights van de stad ziet passeren. Die film Midnight in Paris is er ook. De Da Vinci Code in het Louvre, een groot deel opgenomen. Of ik zie voor mij in Mission Impossible ook zo Tom Cruise op zijn motto rond de Arc de Triomphe. Dat is ook allemaal in Frankrijk. De mooiste film is misschien wel Ratatouille. Je herkent het deuntje misschien. Van de rat die ervan droomt om de beste keuken ter wereld te hebben. Het beste restaurant. Ook allemaal in Frankrijk de juiste sfeerzetting. Alvaro Soler komt niet uit Frankrijk. Hij heeft een grootvader uit Spanje. En een grootmoeder uit, houd u vast, Brasschaat. Dus een klein beetje Belg toch ook. Alvaro Soler met La Cintura.
2: Er staat

0: goedemiddag. Terwijl jij een lunchpauze neemt, reizen we samen door Frankrijk. Een plek waar je als Belg zeker eens komt. Stuur jouw mooiste herinneringen nog maar door in de Nostalgie-app. Sonja is bijvoorbeeld in Festigny geweest, stuurt ze, om foto's te maken van mijn dochter, haar eerste communie. Aangezien er veel kastelen zijn, was dit een bijzondere gebeurtenis. En de man waar wij verbleven is een Belg afkomstig van Bocholten, getrouwd met de burgemeesterdochter. Hij heeft een eigen champagnebedrijf en die is heel lekker. Huk, santé. Ik heb zelf ook iets strafs meegemaakt in Frankrijk, op de derde rijstrook van de autostrade. Ik ga het jou straks vertellen, na ABBA.
1: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
2: Welkom thuis.
5: Het grote Nostalgie-reisbureau.

Voulez-vous aller en France avec moi? Je hoeft er niet eens van je bureaustoel af te komen. Gewoon via de radio. Zoveel tips in, voor Frankrijk hier in de app van Nostalgie. Als ik nog aan de Opaalkust, mijn favoriete stukje Frankrijk. Joffre de Padirac. Oh, die taal is ook gewoon fantastisch, hè? Zegt Patrick Crispeels. En ook het dorpje Sarlat, een klein typisch middeleeuws dorpje.

denk dan weer aan Grimaud. Bovenop een berg staat een molen, daar vind je rust en liefde op dezelfde plaats. Ik heb ooit, Chino, in Parijs geen rust, maar echt pure doodsangsten gevonden op de derde rijstrook op de autostrade. Want toen ik begin 20 was, hebben wij meegedaan aan een liftwedstrijd van Gent naar Parijs samen met mijn zus. En wij vonden echt meteen een lift van een of andere zakenman met een hele chique wagen waarin je niet voelt dat je te snel rijdt, kende het. En die moest naar Parijs. Dus toen die hoorde dat het een wedstrijd was, duwde die vol op zijn gaspedaal tegen 180 per uur op de derde rijstrook. Ik durfde echt niet te kijken naar de snelheidsmeter of hoe die reed. Elke keer als iemand voor hem kwam om in te halen, moest hij vol op de rem gaan. Dat was echt verschrikkelijk. En die heeft ons pal voor het adres afgezet waar we naartoe moesten voor die wedstrijd. En dan zei hij nog, sorry dat het zo traag was. Er was veel verkeer. Oké, Gino, dat was zijn naam. Hij had dus af en toe moeten afremmen. Op 3 uur tijd stonden wij van Gent in Parijs al liftend. Dat is sneller dan wanneer je dat nu opzoekt op Google Maps. Als je zelf gewoon naar Parijs rijdt. Dus de organisatie die geloofde eerst niet dat wij echt gelift hadden. Die dachten dat wij hadden vastgespeeld. Maar het was wel zo. Dus als je luistert, Gino, nog eens bedankt voor onze overwinning. En ben ook blij dat ik het overleefd heb.

0: The rhythm of the night, dat is met die warmte vooral de rhythm van het zweet en van de muggen. Oh, ik sta vol muggenbeet, vol met muggenbeten vandaag. Maar we blijven dansen met Pump Up The Jam, zometeen. En Bruno die vraagt, wanneer passeert die reiskar, zeg? Ik wil mijn papa trakteren. Blijven luisteren, Bruno, ze is op weg. En niet vergeten, je wint deze week voor iemand anders. Dus als je ze hoort, stuur niet alleen reiskar, maar ook welke persoon je wil trakteren. Het is trakteerweek hier bij Nostalgie. 3, 2,
1: 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf volgende week maandag terug bij Nostalgie.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Oh, yellow!
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
11: Amai, zo warm.
10: Of te koud.
11: Amai, zo koud.
10: Of te nat.
11: Amai, zo nat.
10: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
11: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
10: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
11: Amai, dat voorspelt veel goeds.
10: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.

0: Het is misschien maandag, begin van een nieuwe werkweek, maar jij staat al scherp, zeg. Inderdaad, de reiskar is gepasseerd. Uit alle berichtjes belt de computer nu iemand op. En die wint €300 bij Brussels Airlines. Voor iemand anders.
1: Met Filip, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Filip. Het is hier het Nostalgie Reisbureau.
1: Hey.
0: Het is om te zeggen dat jij mag trakteren.
1: Yay! Dat is keigoed.
0: Woehoe! Wie trakteer jij op €300 bij Brussels Airlines?
1: Ik trakteer mijn dochter. Een lieve dochter als Mirthe.
0: Mirthe? En waarom heeft ze het nodig?
1: Ja. Wel, het is een beetje een triestig verhaal. Ze had een reisje geboekt met een vriendin van naar Spanje te gaan.
0: Uh-huh.
1: En nu valt dat juist tijdens haar tweede zit.
0: Oh nee!
1: Dus ze heeft dat reisje terug moeten annuleren.
0: Mm.
1: Ja, en natuurlijk zijn er wat kosten bij, want de jeugd neemt geen annulatieverzekering tegenwoordig.
0: Meteen een tip erbij van de papa. Je moet je indekken, ja. Mirthe. Je moet je indekken. En dus dat was gepland voor ze wist dat ze tweede zit had natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Ja. Een beetje geboekt al. Een jeugdig enthousiasme, zullen we zeggen.
0: Ja. Heeft ze veel herexamens?
1: Ze heeft er niet zoveel, ze heeft er maar drie.
0: Ja.
1: Dus dat valt wel mee. Het is, ze studeert leerkracht lager onderwijs. Vakken waar ik niks van ken.
0: Ja, hoeft ook niet. Het is haar studie, hè, Filip. Maar kijk, ze zit niet in Spanje. Ze zit achter een bureautje. Dat is heel saai. Maar dankzij jou kan ze later op dan naar Spanje gaan. Is je dochter daar in de buurt? Kan je het haar meteen vertellen? Of is ze aan het luisteren misschien?
1: Nee, ik moet het straks vertellen. Ze is nu onderweg terug van een gyro-kamp, een gyro-bivak. Ze is meegeweest als kookouder.
0: Ah, okay.
1: Het is een bezig bijtje hoor. Het studeren gaat nu beginnen. Maar de boom moest eerst nog gaan koken.
0: Filip, het is 10 augustus. Wanneer is dat eerste herexamen?
1: Ik geloof 10 september, als ik me niet vergis. Het
0: was
1: nog juist voor het nieuwe academiejaar begon. Wou ze nog even op vakantie gaan.
0: Ja, nog zegen van tijd. Dus wens haar heel veel succes. En ik kan niet wachten om haar gezicht te zien als ze hoort wat jij haar cadeau doet. Stuur een foto als het kan.
1: Doe ik.
0: Ja, okay. Van een verbazen Mirthe. Fijne dag daar, Filip.
1: Super, dankjewel.

0: Mirtje weet niet wat daarover komt als ze straks thuis komt van Girokamp en haar papa zegt... Nostalgie en ik, we trakteren jou trouwens op een reisje, hè. €300 bij Brussels Airlines. Pataat. Straks bij Sander een nieuwe kans voor jou als jij er net naast greep. Na 2 uur passeert de reiskar nog eens en kan jij opnieuw trakteren. Dus vooral blijven luisteren.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En ik trakteer na 1 uur nog op de allerbeste muziek. Volle bak 80's zometeen met Genesis.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
0: Goedemiddag, het is 3 voor 1, het nieuws met Fraukje Kaljon. Er is een jongen opgepakt voor een huurmoord.
5: Ja, een Belgische tiener die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol is opgepakt. Dat schrijven Spaanse media. De jongen van 19 schoot in 2024 een Nederlandse student dood op straat. Hij zat daarvoor al eens vast in een Spaanse jeugdinstelling, maar werd er vrijgelaten waarna hij spoorloos verdween. De politie kon hem intussen opnieuw oppakken in Laarne bij Gent. Hij zal nu berecht worden in Nederland omdat het slachtoffer vandaar afkomstig was. De netbeheerders bereiden zich voor op de zonsverduistering woensdagavond. Zonnepanelen in Europa zullen dan bijna 10 gigawatt minder stroom opwekken. Dat voorspellen de Europese netbeheerders. Dat betekent niet dat je plots geen licht of elektriciteit meer zal hebben, want de productiedaling wordt opgevangen door meer stroom uit bijvoorbeeld gascentrales of batterijparken. Netbeheerder Elia benadrukt dat de impact sowieso al lager is, omdat de zonsverduistering 's avonds valt. En op het EK lange baan zwemmen in Parijs gaat nu ook Ros van Otterdijk door naar de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze plaatste zich niet rechtstreeks, maar ze won wel de swim-off. Van Otterdijk staat nu samen met Florine Gaspar in de halve finale. En Sarah Dumont kon zich niet plaatsen voor de finale op de 800 meter. Ze viel in de laatste 200 meter helemaal stil en werd 9e.
0: Heb jij nu al je eclipsbrilletje, vrouwtje?
5: Nee.
0: Ai!
5: En ik denk ook niet dat ik eraan ga geraken.
0: Nee, nu is te laat. Ik had een doos vol, maar die zijn ook allemaal al uitgedeeld. Sorry.
1: Nostalgie weer.
5: Het is zonnig. Deze namiddag krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel. Warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond de 30 graden. En donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.

0: Hello world, dag wereld, samen de wereld rond via jouw radio.
1: Reis rond de wereld.
0: Al de hele zomer lang ontdek je zo verre exotische landen hier op Nostalgie. Maar vandaag zitten we heel dichtbij, want we reizen nog een uurtje door Frankrijk. Straks om 2 uur een nieuwe bestemming bij Sander. Maar voorlopig blijven we in het land van de wijn, de kastelen, de pittoreske dorpjes. Jouw tips blijven welkom in de Nostalgie-app. En de bekendste Vlaamse familie in Frankrijk is zonder twijfel de familie Plankaert. Al jaren restaureren zij het kasteel van Neureux daar. Je kon die avonturen zelfs volgen in het programma Château Plankaert. En Stefanie herinnert zich nog heel goed het moment waarop ze dat kasteel vonden.
2: Hallo, Stefanie Plankaert hier. Als ik denk aan de zomer, dan denk ik eigenlijk automatisch aan Frankrijk. En dan nog meer bepaald aan de zomer van 2017, de zomer waarin we het kasteel hebben gevonden. Wij waren op vakantie in de Auvergne en wij waren websites aan het afschuimen om te kijken van wat staat er hier allemaal te koop, wat zijn de prijzen. En zo zijn we heel toevallig op ons kasteel terechtgekomen. En op 2 dagen hebben wij beslist, oké, dit is het voor ons. Wij willen dit. Hier zijn wij aan de toekomst. Hier willen wij met de hele familie onze droom waarmaken. En dat is eigenlijk, sindsdien is dat het zomerverhaal.
0: Op 2 dagen beslist dat je een kasteel gaat kopen en restaureren. Inspirerende familie. Ik zie ook al allemaal samen dansen in de keuken op Alexandrie Alexandrin. Toch een van de betere Franse nummers. Claude François.

Pak je nog een baguette of een pain au chocolat en reis mee naar Frankrijk. Eleba, iedereen moet zeker eens naar Sarlat-le-Canada, zegt Linda nog in de app. Het is een oud stadje waar ik ieder jaar 3 maal naartoe ga, omdat mijn oude liefde van mijn schooljaren daar woont en werkt. We de draad van toen terug hebben opgepakt. We zijn beide 60ers nu, maar ze zeggen toch, oude liefde roest niet, met een smiley achter. De liefde in Frankrijk voelt toch nog extra liefdevol, hè? Dat is gewoon zo. Luisteraar Caroline die heeft een vaste plek waar ze heen kan ook. Je hoort het straks na Pharrell Williams. Die is zeer blij met het goede weer vandaag. Happy!

0: horen ze toe. Super klein, echt twee mannen in een paardenkop zou ik zeggen. Maar echt de moeite. En omringd door hele mooie streken. Hè. De Tour de Femme is er zo net gepasseerd. Dus
1: oh,
0: ik denk dat iedereen wel op televisie heeft kunnen volgen welke dorpen dat ernaast liggen. Hè.
1: En hadden ze dan de Belgische vlag bij tijdens de Tour de Femme?
0: Zeer zeker. De Belgen worden zeker aangemoedigd op de petangpiste, zodanig dat de helikopter er een fragment van kon nemen. En de mama stond aan de baan zelf voor de props dat ze gooien naar de toeschouwers. Dus de eerste wagens, de praalwagens, voor de kleinkinderen. Hè. Wanneer dat ze dan komen, kan ze het overhandigen.
1: Ja. Maar wat je zegt is, twee mannen en een paardenkop, dat is het toffe aan die Franse dorpjes toch? Dat ultieme dorpsgevoel, hè? Samen aan de deur zitten keuvelen.
0: Zeer zeker. En ook, je komt buiten, iedereen zegt bonjour. Je mist dat af en toe wel. Surtout in Vlaanderen merk je wel dat zo dat goeiedag zeggen, dat contact. Probeer dat hier ook door te trekken. Als ik vandaar kom, heb je zo'n hele leuke vibe om dat hier ook tegen iedereen goeiemorgen, goeiemiddag op straat.
1: Ja, ja, exact.
0: En dat is inderdaad zeer zeker. Dat is even terug een beetje in de tijd gaan waar dat allemaal nog... zacht en vriendelijk en open. Een community, echt. Hè?
1: Ja, ja, ja, absoluut. Waar je elkaar uit de nood helpt en dat echte dorpsgevoel.
0: Zeker.
1: Je trekt er vrijdag weer heen. Dat is het leuke als je ouders daar wonen. Kan je gaan wanneer je wil, vermoed ik. En wat is zo, zeker, waarschijnlijk moeilijk, maar zo één aanrader daar in de buurt dan?
0: Je hebt Les Dentelles de Montmirail. Daar hebben we al heel veel mooie wandelingen gemaakt. Dat zijn eigenlijk een paar bergtoppen die daaruit steken. Eentje is zo 745 meter hoog. Dat is ook een decor geweest voor een Franse film, Les Visiteurs.
1: Okay.
0: En een heel prachtige regio kijkt ook uit op Gigondas, de wijnranken. De Muscat de Bonvenise, Boom de Venise, ook daarnaast. Dus zij gaan nooit sterven van de dorst. Dus wie daar woont. En de Mont Ventoux, klassieker voor de Belgen die daar graag gaan fietsen.
1: Ja.
0: En dan merk je wel, er worden ook evenementen georganiseerd door een Belg. Le Cannibal, dat is in juni. Die sportief evenement voor fietsers, wielrenners, de amateurs, die even de Mont Ventoux op willen. Hè. En dat staat ook allemaal in teken van goede doelen. En zo zie je wel, we zijn niet de enige Belgen dat daar zitten.
1: Nee, zeker niet. Dus, Le Dentelles de Montmirail. Ik ga het onthouden.
0: Zeker.
1: Die taal is ook zo mooi.
0: Ook om met, daar in de buurt ook met de motor rond te gaan. Die kleine dorpjes eventjes te stoppen. Die uitzichten, echt prachtig. En de sfeer opsnuiven. Hè?
1: Caroline, het is alsof we samen al met de motor daar aan het rijden zijn. Dank je wel daarvoor. Geniet van je vakantie vanaf vrijdag. En de groetjes aan je les parents, le maman et papa, en Frans. Hè?
0: In Frans. En ook het Provençaalse voor oma en opa is Malou et Palou.
1: Malou et Palou. Oh, schattig.
0: Voilà.
1: De groetjes daar.
0: Zeer zeker. Dankjewel.

0: In Frankrijk, in de Provence, zeggen dus niet oma en opa, maar wel Malou en Palou. Echt zo schattig. Malou en Palou. Elke ochtend tussen 9 en 10 uur 's morgens kies jij de muziek hier in de nieuwe top 10. En morgen gaat Toon op zoek naar de 10 beste Vlaamse artiesten of bands in de 10 van Nostalgie. Dus jouw ideeën zijn al zeer welkom voor morgenochtend. Zometeen hoor je een song die vrijdag in de Pride top 10 stond, dankzij jou. Het is een heel krachtig nummer van Gloria Gaynor.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
6: Irisje, is je kamer opgeruimd?
7: Ja, papa.
6: En de plantjes water gegeven?
7: Ja, papa.
6: Onze Bobby uitgelaten?
7: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
6: Hoe bedoel je?
7: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
6: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
7: Panikeur.
8: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
9: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
8: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 5.
10: We are music. Het grote nostalgie-reisbureau.
11: Met Kim.

0: Kwart voor twee, goedemiddag. Straks na twee uur gaat onze reis gewoon verder.
1: Reis rond de wereld.
0: Met Sander als reisbegeleider. Merci beaucoup pour tous les typiques pour France. En jij bent net terug van Frankrijk, toch?
2: Ik ben echt een dagje terug van Frankrijk. Ik ben naar de Champagne-streek geweest. Om te gaan boemelen, zoals ze dat dan zeggen bij ons. En het was heel erg lekker. En het was heel erg mooi weer. En het is een prachtige streek en een tof land. Dus ja.
0: Boemelen als in veel drinken en eten,
2: ja,
0: vooral.
2: Boemelen is een glaasje drinken.
0: Is drinken.
2: Ja. Nee, zeg je dat niet, boemelen?
0: Ik zeg dat nooit, nee.
2: We gaan eens boemelen.
0: Maar jij bent een boemelaar. Kan je dat zeggen?
2: Ja, ja.
0: Een boemelaar.
2: Jij mag van mij een boemelaar zijn.
0: Jij bent de grootste boemelaar van Nostalgie. Dat is gewoon zo, Sander. Maar naar welke plek trek jij? Want Frankrijk verlaten we.
2: Ja, ja, ja.
0: Jij gooit het pijltje naar de wereldkaart hier in de studio.
2: En daar gaan we boemelen. Ja, in de namiddag dan, ja. Ik ga gooien, hè.
0: Boemelbestemming, het wordt...
2: Ik moet gaan kijken.
0: Er zitten fotootjes in de weg. Ja, hier hangen allemaal al foto's van jou op, van luisteraars die dat sturen in de app. Wat zit eronder?
2: Volgens mij spreken ze er ook Frans. Tunesië.
0: Oh, boemelen in Tunesië. Ik ben daar ooit geweest, als kind.
2: Vertel, alles.
0: Ik was 8 jaar.
2: Ja.
0: Ik heb een kamelentocht gedaan.
2: Ja.
0: En meer weet ik niet meer. Dat was gewoon in zo'n all-in hotel waar je ook veel gratis kan boemelen.
2: Ja. Dan kan je heel lekker boemelen.
0: Kinderdisco hebt s'avonds.
2: Voilà. Bedankt voor niks, Kim Elhaert, want wat een slecht verhaal was dit. Maar heb jij verhalen uit Tunesië? Ben jij daar ooit geweest? Heb je leuke tips en tricks dat je daar zeker moet zien? Ik ben er zelf ook nog nooit geweest. De Nostalgie-app, dat is jouw beste vriend de komende 4 uur. En dan gaan wij straks samen lekker boemelen tot 6 uur in Tunesië.
0: Ik heb al een bijdrage. Kamelen hun knieën plooien naar binnen toe. Voilà. Dan hebben we dat ook al bijgeleerd.
2: Ja, bedankt.

0: Als je al aan het puffen en het zweten bent, thuis of op het werk, denk dan aan Tunesië, waar we straks heen gaan. Het is daar 38 graden, ik heb het net opgezocht. Dat wordt heet, hè, Sander?
1: Ik dacht dat je ging zeggen, als je al aan het puffen en aan het zweten bent, denk dan aan Sander van den Ende die eraan komt. Ik dacht dat je dat ging zeggen.
0: Ja, met jouw coole ziel ga je verkoeling brengen natuurlijk. Eurythmics doet een poging om het eens te laten regenen. Hoeveel deugd zou dat doen? Zo is een goede plansbui gewoon.
1: Ik ga niks meer zeggen.
0: Ja, straks na het weer best wel. Hè?
1: Ik spaar alles op, tot dan.
0: Here comes the rain again.

0: straks bij Nostalgie.
1: Als je het goed over de lamp wrijft, dan komt Christina Aguilera er zo meteen uit na 2 uur met deze genie in a bottle. En ook de police, die hebben klaarstaan voor jou. Dat is allemaal voor na 2 uur.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Nostalgie. Hele goedemiddag, 2 voor 2 nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En Fraukje, dit is opletten voor valse nieuwssites.
3: Ja, daarvoor waarschuwt de financiële waakhond FSMA. Het lijkt alsof je op het laatste nieuws, Le Soir of La Libre surft, maar de nepsites misbruiken de layout en naam van Belgische of internationale media. Oplichters schrijven valse uitspraken van politici en tv-gezichten om beleggingsaanbiedingen te promoten. Als je wilt beleggen, ga dan zeker na of de dienstverlener een vergunning heeft. En als een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Een Belgische diener die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol is opgepakt. Dat schrijven Spaanse media. De jongen van 19 schoot in 2024 een Nederlandse student dood op straat. Hij zat daarvoor al eens vast in een Spaanse jeugdinstelling, maar werd er vrijgelaten waarna hij spoorloos verdween. De politie kon hem intussen opnieuw oppakken in Laarne bij Gent. Hij zal nu berecht worden in Nederland omdat het slachtoffer vandaar afkomstig was. En een goed begin voor onze Belgen op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham. Jannie Samson heeft zich verrassend knap geplaatst voor de finale van het verspringen met een sprong van 7,97 meter. Jonathan Sakko stoot door naar de halve finales van de 400 meter. En bij de vrouwen plaatsten Rani Roosjes en Delphine Nkasa zich voor de halve finales van de 100 meter. In totaal doen voor ons land 59 atleten mee aan het EK Atletiek. Meerkampster Nafit Jam is er niet bij. Zij voelde zich nog niet fit genoeg na een hamstringblessure.
1: Ja, die Delphine Nkasa zelfs een Belgisch record geopend.
3: Ja,
1: nee,
3: klopt,
1: een persoonlijk record.
3: Ja. Ja.
1: En ze komt in de buurt van het Belgisch record van Kim Gevaert.
3: Ja,
1: inderdaad. Wie weet ze dat er ook nog in.
0: Nostalgie weer.
3: Het is zonnig. Stilaan krijgen we wel iets meer wolken met kans op wat gedruppel. Warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond 30 graden. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Met Sander.
1: Al jouw reistips voor Tunesië, die zijn welkom in de Nostalgie-app. Je kan een reisje of een tripje voor iemand anders winnen. En ik serveer je zoals altijd de grootste hits. Dat is Nostalgie, hè.

0: Belize over de band tussen een leraar en zijn opdringerige studenten. Don't stand so close to me.
1: Reis rond de wereld.
0: En van leraars geen sprake in ons grote reisbureau, want tijdens die zomervakantie duiken wij nog steeds in de reisverhalen, in jouw reisverhalen van rond de wereld. Een reis rond de wereld staat er op ons programma elke dag. Gooien we een dartspijltje in die grote wereldkaart die hier voor mij hangt. En mijn pijltje dat belandde daarnet in Tunesië. Land aan de Middellandse Zee. Eigenlijk een beetje aan de overkant van Italië. Net onder Sardinië. Ja, een land dat voor veel mensen wel tot de verbeelding spreekt. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar als ik het zo zie, met de berichten die binnenkomen, is het een leuke mix tussen de Arabische cultuur en toch ook een beetje die Mediterraanse cultuur. Ook de keuken daar spreekt me wel echt enorm aan. En Michel Pollet die geeft in onze nostalgie-app alvast een tip dat je naar het Colosseum van El Djem moet. Want natuurlijk zijn daar ook veel Romeinse resten. Hè. Het Romeinse Rijk, dat was ook in wat nu Tunesië is, was dat natuurlijk aanwezig. Ook Wesley de Sadeleer, die laat al van zich horen in de nostalgie. Hij heeft in 2010 de Libia Rally gewonnen, die noodgedwongen moest doorgaan in Tunesië door de escalatie van de oorlog tegen Gaddafi. Dus die Libia Rally ging toen door in Tunesië. Dan is misschien wel beter de naam veranderd naar de Tunesia Rally. Maar Wesley is er dus ook geweest. Heb jij ook verhalen uit Tunesië? Dingen die je daar zeker moet gezien, gehoord of geproefd hebben? Laat het mij gerust weten in de Nostalgie-app. De komende uren staat die helemaal open. Ik ben benieuwd wat jij onthouden hebt van Tunesië. En in ruil krijg je van mij natuurlijk de grootste hit. Zoals deze Coldplay. Waar je ook ter wereld bent, als je dan naar boven kijkt en je ziet die prachtige hemel voor sterretjes, die ziet er toch overal hetzelfde uit. A sky full of stars is dit. Heel goedemiddag, welkom.

0: van Kings and Town van UB40. Trekken we de komende uren naar Tunesië, het land dat centraal staat in ons grote nostalgie-reisbureau. Tom van Glandorp die zegt, vergeet zeker de kamelenmarkt niet te bezoeken. Dat is daar enorm, enorm, enorm de moeite waard. En Rita zegt ook, het is een prachtland. Zeker Monastir en Sousse en Sidi Bou Said moet je gezien hebben. Lekker eten, spot goedkoop en zeer, zeer vriendelijke en behulpzame bevolking. Wat moeten mensen nog meer hebben? Ondertussen ook een berichtje van Nancy en Ludo. Die zijn niet in Tunesië, maar wel in Stavenisse aan de Nederlandse kust. En daar ziet het ook wel heel plezant uit, hoor. Zometeen krijg je Fleetwood Mac en gaan we naar een land dat je kan bereiken door de Yellow Brick Road te volgen, waar je Diana Ross en Michael Jackson vindt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: We'll be right back.

vooral hier Wicked de zalen veroverde, had je natuurlijk The Wiz. Die verfilming van The Wizard of Oz. Met onder andere Diana Ross en Michael Jackson in deze fantastische Brand New Day. En ondertussen zetten we onze reis rond de wereld verder natuurlijk. We zijn in Tunesië beland. Een fantastisch land. Een mix tussen mediterraanse cultuur en Arabische cultuur. En een land waar jij duidelijk je hart aan bent verloren, als ik het zo lees. In onze nostalgie heb Luc de Klerk die zegt... Het is een must-see, het dorpje Tozeur onder andere, gebouwd in goudgele zandsteen aan de rand van de woestijn. En van daaruit kan je op wandeling met een dromedaris naar een dadelplantage. Ook de zoutmeren met de fonkelende kleurrijke zoutkristallen zijn indrukwekkend. En dan zijn er nog de tropische oases in de bergen. En dan stuurt hij 5 duimpjes... Ja, Luc, je hebt me helemaal overtuigd. Het klinkt als een sprookjesland waar ik zeker eens naartoe wil. En daar heb ik ook even opgezocht wat je daar allemaal kan eten in Tunesië. En nu staat daar gewoon een gerecht tussen dat ik best zelf wel eens durf maken. Shakshuka, ken je dat al? Ja, dat klinkt als een soort... als een soort mens die een beroerte krijgt. Maar shakshuka, dat is een eiergerecht. Dat zijn eieren die je laat pocheren in een tomatensaus. Dat is echt... super lekker. De chef-kok Timo Michiels is dat ooit nog komen maken, die shakshuka, voor de verjaardag van ons Veronique de Kok. Het is echt super gemakkelijk, die shakshuka. Ja, je gooit er tomaten, feta-kaas, olijven, spinazie, gehakt. Je kan er eender wat in smijten. En dan gooi je er nog eens eitjes in. Zo lekker. En typisch Tunesisch dus. En ondertussen ook nog muziek uit Tunesië. Wat dacht je van deze Galet? Die scoorde in 1996 een hit met deze Aisha. Zo leuk om nog eens te horen. Dat is lang geleden, hè?

eigenlijk een Algerijn, deze Khaled. Die vluchtte naar Frankrijk voor het geweld daar in Algerije. Toen hij in Frankrijk muziek begon te maken, werd hij een icoon. Bij zowel Algerijnen, Tunesiërs, Marokkanen, de hele Maghreb-regio. Daar werd deze Khaled echt wel een held. In 96 scoorde hij deze heet Aisha. Geschreven trouwens door Jean-Jacques Goldman. En dat zorgde dat deze man een heldenstatus kreeg in de regio. Santana komt eraan. Maar eerst... een ode aan de mythologie. Bananarama met Venus.

0: Santana en Rob Thomas met deze Smooth uit het jaar 2000. Zo meteen gaan we terug naar de jaren 90. Ken je het idee van de outro nog een leuk zinnetje op het einde van een plaat? Iets dat een klein beetje een uitsmijtertje. Altijd zo leuk in die 90's. Wel, zo meteen krijg je een hit van George Michael met een wel heel plezante uitsmijter.
1: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
0: I'm trying to get to sleep. Weet je al over welke George Michael het gaat?
2: 3, 2, 1. Het is 7:45.
3: Een goeiemorgen allemaal.
2: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
3: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
2: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
3: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
2: Voor de quiz van je leven.
4: Sta op met Veronique de Kok.
2: Vanaf volgende week maandag terug bij Nostalgie.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
7: Schat, die kleine moet eten.
6: Ja, onze kinderen moeten eten.
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code yellow!
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Lenen bij Leeman.
11: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht nou even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moe Harry toch.
13: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
15: Amai, zo warm.
14: Of te koud.
15: Amai, zo koud.
14: Of te nat.
15: Amai, zo nat.
14: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
15: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
14: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
15: Amai, dat voorspelt veel goed.
14: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
16: Met Sander.

Kak Robin en Just Around the Corner. Ik heb nog muziek van Texas voor jou met I Don't Wanna Love Her. Maar eerst deze. Beetje zomerster. En hi-hat drummetje. Een beetje strijkers. Een goede bas. En een zomersgevoel van Billy Ocean. Are you ready? Vraagt hij zich af. Het zal wel zijn op deze maandagnamiddag. Of je al terug aan het werk bent of nog aan het genieten bent van een beetje congé. De juiste soundtrack, die krijg je altijd hier bij ons. Bij Nostalgie. Fijn dat je bij bent.

Reggio Lewis en de nieuws gaat het over The Power of Love. Die liefde die is bij Texas nog niet aangekomen, denk ik. I don't want a lover. Dat zingt ze. Eentje uit 1989.

0: ging eigenlijk zeggen de zoektocht naar een lover van Texas, maar dat wil ze net niet. I don't want a lover. Je hebt het gevoel, als je net uit die lange relatie komt en even de vrijheid wil proeven. Zometeen krijg je na met nieuws Womack en Womack van mij en ook Big Mountain. Maar dat is allemaal voor na 3 uur.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Nostalgie. Het is bijna 1 voor 3 nieuws krijg je van Frankje Kajon. En Frank, het is opletten voor valse nieuwsites.
2: Ja, daarvoor waarschuwt de financiële waakhond FSMA. Het lijkt alsof je op het laatste nieuws Le Soir of La Libre surft, maar de nepsites misbruiken de layout en naam van Belgische of internationale media. Oplichters schrijven valse uitspraken van politici en tv-gezichten om beleggingsaanbiedingen te promoten. Als je wil beleggen, ga dan zeker na of de dienstverlener een vergunning heeft. En als een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. In Tirol, in Oostenrijk, zijn 36 mensen, onder wie ook Belgen, in de problemen geraakt tijdens een wandeling in de bergen. Het gaat om 3 families uit onder meer Oostenrijk, de VS en ons land. Er waren ook kinderen bij. Ze waren aan een wandeling begonnen zonder uitrusting en weken af van het gemarkeerde pad. De families belden zelf naar de hulpdiensten. 2 helikopters hebben hen gered. De families moeten nu zelf de kosten van de reddingsoperatie betalen. En een uitstekend begin voor onze Belgen op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Jannie Samson heeft zich verrassend knap geplaatst voor de finale van het verspringen. Jonathan Sakkoor stoot door naar de halve finales van de 400 meter. Dylan Borlée werd wel uitgeschakeld. En bij de vrouwen plaatsten Rani Rozius en Delphine Nkasa zich voor de halve finales van de 100 meter. Die halve finale en die finale worden vanavond nog gelopen. En vanavond hoopt ook vice-wereldkampioen Isaki Meili een medaille te pakken op de 5000 meter.
0: Nostalgie weer.
2: Het is zonnig, stilaan krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel. Warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond de 30 graden. En donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
3: Met Sander.

Big Mountain en Baby, I Love Your Way. Heerlijk nummer om goed gezind de maandag namiddag in te gaan. Een beetje die je keiluid kan meezingen. Meteen heb ik nog muziek uit België voor jou. Met een band met de fantastische naam Twee Belgen en hun superhit Lena. Maar eerst moet ik het nog hebben natuurlijk over Tunesië. Want dat is het land waar mijn dartspeldje geland is. Hier in dat fantastisch grote dartsbord bij het grote Nostalgie Reisbureau. Tunesië, een land eigenlijk dat best wel wat veel losmaakt bij jou in de Nostalgie-app. Laat al jouw tips en al jouw verhalen maar komen. Hè. Trouwens, ik heb al heel veel leuke berichten gehad. Maar er is nog plaats voor veel meer berichten. En een van die leuke berichten die kwam van Eddie uit Lebbeke. En die zei, hey Sam. En mijn tip voor Tunesië is natuurlijk de hoofdstad Tunis. Fantastisch leuke stad die helemaal bruist aan de Middellandse Zee. Dus je hebt er het stadsleven en het zeeleven tezamen. En zegt hij, direct buiten Tunis liggen ook de restanten van het oude Carthago. Resten van termen, graven, een amfitheater en een aquaduct. Die opgravingen liggen best dicht bij de zee. En ook de warme bronnen van Antoninus Pius getuigen daarvan de vroegere Romeinse aanwezigheid. Enorm leuk dus om eens te bezoeken. En als je daar rondloopt in Tunis, zegt hij, moet je ook eens de frikas proberen. Hij stuurt, ja, bij frikas denk je misschien aan een romige stoofpot, fricassé uit de Franse keuken. Maar in Tunesië is een frikas iets helemaal anders. Het is een gebakken sandwich met tonijn, hardgekookte eieren, kappertjes, olijven, gekookte aardappelen en een pittige harissa. En die stuurt nog na een wandeling door Tunis, is het het ideale tussendoortje, zo'n frikas. Ah, wel, Eddie, je hebt me helemaal overtuigd. De combinatie van geschiedenis met lekker eten. Ja, mannetjes. Zometeen Twee Belgen had je beloofd, hè? Maar eerst deze van France Gall.

0: Twee Belgen met Lena uit 1985. Vorige week woensdag stond er een man op de Lokerse feesten die dat kot daar helemaal in brand stak met een hit uit 2013. 13 jaar later is het nog altijd het nummer dat elke generatie kan meezingen. Over wie het gaat, dat kom je straks te weten na Roxette.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

Lokeren smelt nog na van zijn passage. Vorige week woensdag stond hij op de Lokerse feesten. Deze Tom O'Dell is een hit uit 2013. Dat blijft daar toch de grote, grote, grote sfeermaker. Another Love. Ik heb een leuk riffje voor klaarstaan. En dan die bas. Ah, mannetjes, Paul Simon. You can call me Al. Soms moet het leven niet veel moeilijker zijn dan goede muziek en goed weer. En laat ons nu eens alle twee hebben samengebracht hier bij Nostalgie vandaag.

Ace of Base zegt het met bloemen, life is a flower. Maar jij kan het misschien wel zeggen met een verrassingsreisje hier bij Nostalgie. Want het is trakteerweek in ons grote Nostalgie reisbureau. Dat betekent dat je weer tripjes allerhande kan winnen. Maar deze keer voor iemand anders. Denk al eens even na. Wie vind jij dat wel een tripje verdient? Wie wil jij verrassen met misschien wel een weekendje Centerparks? Of Europarks? Misschien wel een voucher voor Brussels Airlines? Het zit allemaal in onze grote trommel van het grote Nostalgie-reisbureau. Denk al eens even na wie jij zou willen verrassen. En ondertussen hoor je de Rolling Stones.

0: Zoveel berichtjes al in je nostalgie van mensen die willen winnen voor iemand anders. Dat is een beetje het centrale thema van onze trakteerweek hier bij het grote nostalgie-reisbureau. Lisa bijvoorbeeld, die wil winnen voor haar omaatje. En Diane, die wil dat weer winnen voor haar kleindochter.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En Jenny, die stuurt voor mijn zoon en kleinzoon. Die zijn echte waterratten en zo'n verblijf in een Europark zal de max zijn bij slechter weer, laat ons Jenny weten. Ja, het is een beetje jij die wint voor een ander deze week hier bij Nostalgie in onze trakteerweek. Hoe doe je mee? Het is heel erg simpel. Je moet op zoek gaan naar de reiskar. Als je dat geluid hoort, dan moet je reiskar sturen in de Nostalgie-app en je zet er meteen bij voor wie je meespeelt en waarom. Zo simpel kan het leven soms zijn. Zometeen, na 4 uur, passeert die reiskar weer, maar waarvoor spelen we na 4 uur? Wel, dat vertel ik je zometeen.
2: En we zijn weg.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie. Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
5: Welkom thuis.
6: Irisje, is je kamer opgeruimd?
7: Ja, papa.
6: En de plantjes water gegeven?
7: Ja, papa.
6: Onze Bobby uitgelaten?
7: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
6: Hoe bedoel je?
7: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
6: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
7: Paniekeur.
8: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuinsinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
9: Een rode bosje voor je vaas van Tuinsinterklaas.
8: Tuinsinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
10: Met Sander.

al die warmte en de nostalgie heb. Al die mensen die iemand willen trakteren op zo'n tripje. Heel erg mooi om te zien. Fantastisch, leuk, al die mooie verhalen. Zo is er Anne bijvoorbeeld, die haar voormalige buurvrouw wil verrassen, omdat ze een paar dagen is komen inwonen om op de oude hond te passen toen ze weg was. Dan is er ook nog Ilse, die wil graag winnen voor haar man, want die heeft bijna een jaar gewerkt in het nieuwe huis. We zijn ondertussen verhuisd, maar hij verdient toch een rustmomentje. En Frederike, die wil dat weer meedoen voor haar beste vriendin. Maar ja, die reiskar die passeert zo meteen pas na 4 uur. Maar wat kan je winnen? Wat rolt er zo meteen uit onze prijzenkast van dat grote nostalgie-reisbureau hier? Ik kan alvast verklappen dat het een heel erg mooie prijs is die je kan winnen na 4 uur. Een prijs waar je een midweek van kan genieten of een heel weekend. En je kan niet één iemand trakteren, maar liefst 4 personen, want ik mag hier straks een verrassingsvakantie weggeven van Europarks voor 4 personen. Heerlijk is dat. Dan kan je een weekend of een midweek weg, maar je weet niet waar naartoe. Ik heb dat zelf ook ooit eens gedaan. Dat is echt heel plezant. Je krijgt dan op voorhand zowel wat tips waar je heen zou kunnen gaan en wat het weer gaat zijn en dergelijke. Maar waar je dan echt naartoe gaat, dat kom je pas op de vertrekdag zelf te weten. Wil jij iemand trakteren op zo'n leuke midweek of een weekendje Europarks, dan moet je blijven luisteren, want na 4 uur passeert die reiskar weer. En als je dan reiskar en de persoon die je wilt trakteren stuurt

0: F.R. David met de Words uit 1982. Na 4 uur hoor je misschien die reiskar wel passeren.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Ik krijg ook sowieso deze share met It in His Kiss. Ja, die reiskarmannetjes na 4 uur voor dat weekendje of dat midweekje Europarks. Ja, ik zat toch ook graag binnen Engeland, hoor.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
6: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
0: Nostalgie. 2 voor 4. Goedemiddag, nieuws krijg je van Frankje Kaljon. Vraagt de hulplijn voor jonge slachtoffers, helpt jongeren te weinig?
9: Ja, de chatbox, nu praat ik erover voor jongeren die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling, mist meer dan 1 op de 4 oproepen. Dat zegt Vlaams CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers. Bijna 500 jongeren die vorig jaar hulp zochten, stonden in de wachtrij. En buiten de openingsuren werden nog eens 5800 oproepen gemist. Vooral in mei en in juni. Je kan de chatbox enkel bereiken op weekdagen. CD&V roept daarom op tot meer hulpverleners en ruimere openingsuren. Er staan steeds minder vacatures open. Volgens de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB waren er vorige maand meer dan 16.700. Dat is een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook het laagste aantal sinds mei 2020. Volgens VDAB blijft de arbeidsmarkt verzwakken. De voorbije 12 maanden daalde het aantal vacatures met 13%. En Mariusborg Heupi, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, moet nog een maand langer een enkelband dragen. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Heupi werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Hij ging in beroep en in afwachting van die straf moet hij verplicht binnenblijven. Heupi had zelf om een voorlopige vrijlating gevraagd, maar volgens de politie bestaat er het risico dat Heupi opnieuw strafbare feiten pleegt.
1: Nostalgie weer.
9: Deze namiddag bewolkt met maxima tot 30 graden. Morgen en de rest van de week zalige zomerdagen met volop zon. Maxima schommelen dan rond 30 graden. Donderdag en vrijdag wordt het heetst tot mogelijk 35 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Sander.

ABC en Poison Arrow, de reiskar, daar wachten we nog steeds op dit uur natuurlijk. Een midweek of een weekendje Europarks in een soort verrassingspakket, dat heb ik voor jou in petto. En het is natuurlijk onze trakteerweek, dus jij speelt mee voor iemand anders. Als jij onze reiskar hoort passeren, dan stuur je reiskar in de nostalgie app en je zet er meteen de persoon bij voor wie je mee wil meespelen. Peggy bijvoorbeeld, die zegt voor de pleegdochter en de dochter. Ingrid die wil meespelen voor de dochter en het vriendje. En Elke die zegt voor mijn zusje, omdat ze mij en mijn dochter altijd gratis meeneemt naar een of andere centerparks of sunparks, omdat ik het zelf financieel niet zo breed heb als alleenstaande ouder en ik wil heel graag iets terug doen. Ja mannetjes, ik word daar zo warm van al jullie verhalen van de mensen die jullie willen trakteren. Bon, wachten op die reiskar en ondertussen twee songs over absoluut niks doen. Faith No More, maar eerst Bruno Mars.

0: hangt zenuwachtigheid in onze app. Want die reiskaart die moet passeren. Voor dat verrassingsweekendje Europark, dat je voor iemand anders kan winnen. Ah wel, ik zou nu persoonlijk niet te ver weglopen. Want zo binnen een 4 minuten en een half zou het wel eens kunnen dat je iets hoort wat op een reiskaart trekt. Maar bon, van mij weet je niks, hè?
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Bob Marley en The Wailers met Could You Be Loved. Ja, mannetjes, het is zover.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ik hoorde daar een reiskar passeren en dan weet je dat het moment aangebroken is waarop ik iemand mag opbellen die reiskar heeft gestuurd in die Nostalgie-app. En weet je wat het leukste is aan de trakteerweek die we deze week hebben hier bij Nostalgie? Is dat je niet wint voor jezelf, maar voor iemand anders. Ik ben heel benieuwd wie ik mag opbellen en wie die persoon gelukkig wilt maken. Hij gaat al over. Dat is al een eerste goede stap. Hallo?
2: Hallo, met Anoushka.
0: Dag Anoushka. Je spreekt met Sander van Nostalgie.
2: Ja, goedemiddag.
0: Anoushka, wie zou jij graag gelukkig maken op deze maandagnamiddag om 4:45?
2: Mijn jongste zoon zou ik graag gelukkig maken.
0: Anoushka, dan heb ik heel goed nieuws, want jij wint dat fantastische tripje op de schenken aan jouw jongste zoon.
2: Ja, super.
0: Anoushka, waarom verdient hij het?
2: Omdat hij al veel tegenslag gehad heeft. En dat hij het verdient en dat hij voor het moment ook geen centjes heeft om op reis te gaan. Dus ik vind dat hij het verdient.
0: Ik vind het zo mooi, Anoushka.
2: Dat hij altijd klaar is. Ja.
0: Hij staat altijd klaar voor jou, wou je dat zeggen?
2: Ja, ja. Dat klopt, ja.
0: Ik denk dat hij daar enorm van gaat genieten, Anoushka. Fantastisch mooi, ja. Zo'n tripje naar Europarks. Als je de band tussen jou en je zoon zou moeten beschrijven, hoe zou je die beschrijven?
2: Zalig.
0: Zalig, oké.
2: Okay. Zalig,
0: Is de mama's kindje?
2: Nee, niet echt. Okay, nee, absoluut niet.
0: Oké, okay. Maar jullie hebben wel al veel mooie momenten samen meegemaakt, denk ik. Hè?
2: Ja. Dat klopt, ja.
0: Anoushka, ik vind het zo mooi dat je hem even wilt steunen in deze moeilijke tijden. Want ja, we kennen allemaal wel iemand die het financieel niet breed heeft. En dan is het zo, zo leuk om toch even weg te kunnen. Anoushka, dikke merci. Merci om je groot warm hart te tonen voor jouw zoon. En maak er nog een mooie maandag van.
2: Ik ga dat doen. Dank je wel, hoor.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: Ziezo, Anoushka, haar zoon weer blij gemaakt met dat fantastische tripje naar Europarks. In ons grote nostalgie-reisbureau. Ondertussen ook nog veel leuke reistips voor Tunesië. Want dat is het land dat centraal staat in deze uren. Natuurlijk dat prachtige land daar aan de Middellandse Zee. En het was Linda uit Houthale-Helichter die zeker nog Sidi Bou Said wou delen. Een charmant kuststadje, een paar minuutjes ten noordoosten van Carthago. Het is een charmant blauw-wit dorpje bovenop een klif. En echt wel een van de meest pittoreske plekjes van het land, laat Linda weten. Je mag het zeker niet overslaan als je Tunesië bezoekt. Het is een dorpje dat bekend staat om de unieke mix tussen de Andalusische, dus een beetje zo'n Spaanse architectuur, en dan de Ottomaanse, wat meer Turkse architectuur. En er hebben veel bekende schrijvers en kunstenaars gewoond. Dus het is ook nog eens goed voor de inspiratie. Onder andere Paul Klee en Michel Foucault, die hebben daar gewerkt. In Sidi Bou Said dus. Een beetje Oosterse romantiek op jouw tripje door Tunesië.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met

0: Straks krijg je van mij The Emotion met Best of My Love. Maar eerst wil ik alvast even vooruitkijken naar morgen vroeg. Want dan hoor je tussen 9 en 10 dit weer.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, 10 van Nostalgie. Elke dag tussen 9 en 10 hoor je de 10 beste nummers door jou gekozen in een bepaald thema natuurlijk. Deze ochtend ging Ton Smet aan de slag met jouw favoriete barbecue platen. En hoe kon het ook anders? Meatloaf, een stukje gehaktbrood. Dat stond op 1 met Paradise by the Dashboard Light vanmorgen in die barbecue top 10. En morgen is het de beurt aan de Vlaamse top 10. Wat zijn voor jou de top 10 beste Vlaamse nummers aller tijden? Jij kan stemmen in de Nostalgie-app. Hoe doe je dat? Gewoon door je favoriet door te sturen als een berichtje in die Nostalgie-app. En ikzelf, ik vind dat de keizers van het Vlaamse lied, Clouseau, die mogen uiteraard niet ontbreken. En ik ga dan voor een misschien wat minder iconisch nummer, ja, nee, het is wel een iconisch nummer, misschien een iets minder voor de hand liggend nummer. Ik ga het zo proberen verwoorden. Ik vind het een nummer dat ik ooit heb leren kennen in het zesde leerjaar bij Meester Viek. En sindsdien zing ik het nog altijd uit volle borst mee. En voor mij kan het niet ontbreken in die Vlaamse top 10. En dan heb ik het natuurlijk over Louise. Wat vind jij dat niet mag ontbreken? Laat het mij alvast even weten in de Nostalgie-app. Dan kunnen we alle stemmen tellen. En morgen tussen 9 en 10 kom je te weten hoe jouw top 10, hoe jouw Vlaamse top 10 eruit ziet.

zeer veel leuke Vlaamse songs die binnenkomen in de Nostalgie. Voor die Vlaamse 10 van Nostalgie morgen tussen 9 en 10 bij Tom Smet. Toon Smet liever. Ik zou ze allemaal willen draaien, mannetjes. Wat hebben wij hier toch fantastisch goede muziek gemaakt in ons Vlaanderenlandje natuurlijk. Ik heb er nog eentje om lustig bij weg te dromen. Niet uit Vlaanderen, maar wel heel erg mooi. Crowded House met Don't Dream It's Over. Heerlijk om weg te dromen op een maandagnamiddag met het zonnetje op je bolletje.

0: zit hier met een grote smile, mannetjes. Wat een nummer, Crowded House en Don't Dream It's Over. En die smile die gaat nog harder omhoog krullen als jij hoort welke song ik jou zo meteen na 5 mag serveren.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Maar dit is nu toch fantastisch? Allee, ik klink als een slechte verkoper. Maar de allergrootste hits, die horen jullie toch gewoon altijd bij Nostalgie. Mannetjes, gelukkig word ik ervan, van al die goede muziek.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tang begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
6: Amai, zo warm.
5: Of te koud.
6: Amai, zo koud.
5: Of te nat.
6: Amai, zo nat.
5: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
6: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
5: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
6: Amai, dat voorspelt veel goed.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv, check de app van Play of uw Telenet TV-box.
0: Een heel erg goede avond. Het is 2 voor 5. Nieuws krijg je van een vrouwtje Kaljon. Vrouwtje, er zijn veel problemen met een hulplijn voor jongeren. Oh, ik moet je micro openzetten natuurlijk.
7: Klopt, inderdaad. De chatbox, nu praat ik erover voor jongeren die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling, mist meer dan 1 op de 4 oproepen. Dat zegt Vlaams CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers. Bijna 500 jongeren die vorig jaar hulp zochten, stonden in de wachtrij. En buiten de openingsuren werden nog eens 5800 oproepen gemist. Je kan de chatbox enkel bereiken op weekdagen en tijdens slechts 3 uur per dag. CD&V roept op tot meer hulp en ruimere openingsuren. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten met meer dan 30.000 inwoners is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of mensen krijgen er flessen water. En in bijna 70% van Frankrijk is het watergebruik beperkt. Je mag er enkel water gebruiken als drinkwater of in belangrijke sectoren zoals de gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. Het besproeien van tuinen en het wassen van auto's is er verboden. Colombia in Zuid-Amerika is getroffen door een grote aardbeving. Die had een kracht van 7,4 en was te voelen tot in de buurlanden Ecuador en Panama. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota. Volgens de gouverneur is er veel schade aan huizen en auto's. Er zouden ook meer teruggewonden zijn. Hoeveel precies en hoe erg ze eraan toe zijn, is nog onduidelijk.
1: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we ook iets meer wolken met maximaal rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer rond 35 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
8: Met Sander.

Een lekkere Lada de Ja uit 1979. Queen met Don't Stop Me Now. Meteen kreeg je niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, maar wel 5 met Got a Feeling. Maar eerst wil ik met jou nog even naar Tunesië. Want dat is het land dat centraal staat in ons reisbureau deze namiddag. Ik heb mijn pijltje in Tunesië geboord daarnet op onze grote wereldkaart hier. En dat is dus het land dat, waar je tips en tricks voor krijgt. Prachtig land toch ondertussen. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Al ben ik er nog zelf niet geweest door al die mooie foto's die jij stuurt in die nostalgie app. En die fantastische tips. Ja, mannetjes. Ik denk dat ik klaar ben om te vertrekken naar Tunesië. Jammer dat ik morgen nog moet werken. Of ik had al op een vliegtuig gezeten. Ik heb nog een tip van Hilde. Hilde komt uit Halle en is 2 jaar geleden naar Tunesië geweest. En zegt dat je zeker Tunis moet bezoeken, de hoofdstad. En dan vooral de grote en doolhofachtige Medina. Dat is een beetje het stadscentrum daar in Tunis. Ze zegt, het is echt prachtig. Een van de mooiste plekken van het land. Het is zo'n soort... soort sprookjesachtige omgeving. Je hebt de kleurrijk geschilderde bogen, je hebt oude steegjes, je hebt er de beroemde lokale markten, de souks, of vooral een van die traditionele Tunesische winkeltjes. En Hilde laat ook weten, ik heb er de kunst van het afbieden geleerd. En wel, Hilde, dat is het enige dat mij daar nu een beetje tegenhoudt om er naartoe te gaan. Ik zou dat niet durven, denk ik, dat afbieden. He, zo van, ja, het kost 10 euro, ik geef 5 en dan eindigen we op 7. Ik zou dat niet durven. Maar bon, als jij het daar geleerd hebt in Tunesië, denk ik dat ik het ook wel moet kunnen. Dus voilà, die medie Dina daar in Tunis, dat stadcentrum, dat is dus ook wel een must-see. Zou jij dat eigenlijk durven, dat afbieden? Laat me gerust weten in de nostalgie-app. Ondertussen doen we van na na na na na met 5.

0: Madonna met Express Yourself. Zometeen Spin Doctors met Two Princes. De zomerhit van 1993. En een nummer waar ik zeer, zeer, zeer gelukkig van word. Want ik zou wellicht willen delen over mijn muzikale voorkeur. Als je mij violen geeft in een nummer, dan ben ik alvast volledig verkocht. En zometeen krijg je een nummer dat start alsof het een klassiek concerto is. Maar het is geen concerto. Herken jij het al? Wel, je krijgt hem zometeen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

Dat is dus echt zomer in een paar noten gegoten voor mij, Sam. En nu gaan we naar het jaar 1987, waar we het zomers warm kregen van deze Julien Clerc of José. Allez, Hélène.

zomer die is net iets over halverwege. De temperaturen die blijven nog hoog, hoor. Zomers en lekker heet, tot wel 35 graden op het einde van deze week. En toch heb ik al eens even teruggekeken op mijn zomer en dan vooral muzikaal. Want een hoogtepunt, dat beleefde ik al op het Live is Live Festival hier op Park Middenvijver op Linkeroever. Want de passage van Robbie Williams, ja mannetjes, dat was wel het muzikale hoogtepunt van mijn zomer tot nu toe. Zeker toen hij deze bracht voor iemand uit het publiek. She's the one, is it?

0: Stel je dat voor dat Robbie Williams dat zingt terwijl hij in je ogen kijkt. Toen overkwam een fan op het Live is Life festival op Linkeroever. Prachtig moment was dat. Zometeen gaan we springen met Van Halen en komt Vanessa Paradis langs met het mooiste spleetje tussen de tanden dat de muziekindustrie ooit gezien heeft.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf volgende week maandag terug bij Nostalgie.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC. Beweegt met je mee.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: We are music. Het grote nostalgie-reisbureau.
11: Met Sander.

Stel dat je samen een nummer mag schrijven van Bono, met Bono van U2. En die zegt over jou en je band: great songwriters, you must see them. Dan denk ik dat je het gemaakt hebt in het leven. Het overkwam het Ierse bandje The Corrs, waarin zussen Andrea, Sharon en Caroline samen met hun broer Jim hits schreven. Ja, de familie Corr, die maakte heel veel toffe nummers, zoals Breathless. Everyone's changing, I stay the same. Maar in 2004. The Corrs een kleine zomerhit met deze Summer Sunshine.

In Ierland regent het normaal, maar de Corrs die laten het zonnetje daar toch even schijnen met deze Summer Sunshine. Phil Collins die komt er nog aan met Something Happened on the Way to Heaven. Maar eerst is dan BB en Q-Band. De Brooklyn Bronx en Queens Band, you know, met On the Beat. Ideaal bij een aperitiefje op deze maandag. Een glasje frisse cola zero. Misschien een bubbeltje? Een kavatje? Alles kan, denk ik. Geniet er nog van, want zonnetje. En dan de goede muziek natuurlijk.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Irisje, is je kamer opgeruimd?
5: Ja, papa.
4: En de plantjes water gegeven?
5: Ja, papa.
4: Onze Bobby uitgelaten?
5: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
4: Hoe bedoel je?
5: Mama, haar cadeau voor moederdag?
4: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
5: Paniekeur.
6: Kom op moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
7: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
6: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 17:00.
8: Nostalgie. Een goede avond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Caljon. En ik begin met een zware aardbeving in Colombia. In het westen van Colombia in Zuid-Amerika zijn zeker 25 mensen gestorven bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade en zijn er meerdere gewonden. Op beelden is te zien hoe gebouwen volledig zijn verwoest en tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. 6 luchthavens zijn beschadigd en hebben hun vluchten stilgelegd. De schokken waren voelbaar tot in Ecuador, Panama en ook Venezuela. Er vlogen vorig jaar bijna 50 illegale drones boven onze luchthavens en gevoelige gebieden. Dat blijkt uit het jaarverslag van luchtverkeersleider Skies. De helft van de incidenten gebeurde in november toen er een golf aan dronemeldingen binnenkwam. De drones werden vooral gespot in de buurt van militaire basissen en luchthavens. Onder meer in Zaventem, Oostende en Luik werd het vliegverkeer een tijdje stilgelegd. Skies heeft nu een systeem voor dronebewaking opgezet. En in Andalusië in het zuiden van Spanje breidt de grote bosbrand nog verder uit. Dat meldt de brandweer. Het vuur brak donderdag uit en heeft intussen al meer dan 20.000 hectare natuur verwoest. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle door de hete en sterke winden. Er worden wel 20 blusvliegtuigen ingezet. Bijna 500 mensen zijn ook geëvacueerd. De nieuwe bosbrand in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is intussen wel onder controle.
9: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer rond 35 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Sst, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Lenen bij Leeman.
5: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht nou even, Suzy.
5: Oeh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Maar Harry toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: Rosé weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
2: Welkom thuis.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Nostalgie. Een goeie avond, dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Het parket van Limburg onderzoekt een aanrijding. In het Limburgse Leopoldsburg is een vrouw van 40 overleden nadat ze werd aangereden door haar man. Het parket van Limburg bevestigt dat de man intussen werd aangehouden op verdenking van moord. Het gebeurde afgelopen zaterdag. De vrouw was uit de auto gestapt na een ruzie met haar partner. De man reed eerst weg, maar keerde daarna terug naar de plek waar de vrouw was uitgestapt. Hierop heeft hij haar aangereden. De man had ook te veel gedronken. In het westen van Colombia in Zuid-Amerika zijn zeker 74 mensen gestorven bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade en zijn er meerdere gewonden. Op beeld is te zien hoe gebouwen volledig zijn verwoest en tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. 6 luchthavens zijn beschadigd en hebben hun vluchten stilgelegd. De schokken waren voelbaar tot in Ecuador, Panama en ook Venezuela. De drone met de explosieven die vorige week op de luchthaven van Leipzig in Duitsland werd gevonden, had dan toch een Oekraïns vrachtvliegtuig geraakt. Dat meldde Duitse media. Het lijkt er dus steeds meer op dat het vliegtuig het doelwit was. Camerabeelden bewijzen dat de drone een vleugel van het Oekraïnse vliegtuig raakt. De drone ontplofte niet en viel gewoon op de grond. Er is ook DNA gevonden op de drone. Van wie het is niet bekend. Er loopt intussen een terreuronderzoek. En dit komt net binnen. Op het EK lange baanzwemmen hebben Ros van Otterdijk en Florien Kaspaar zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 100 meter. Van Otterdijk kwam slechts 800ste tekort voor een finale plek. Kaspaar opende sterk, maar viel stil in de laatste 50 meter. Ze werd in haar reeks laatste.
1: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer rond 35 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Het is 7:45.
1: Een goeiemorgen allemaal.
0: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
1: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
0: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
1: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
0: Voor de quiz van je leven.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Vanaf volgende week maandag terug bij Nostalgie.
3: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Da.
1: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
2: Amai, zo warm.
1: Of te koud.
2: Amai, zo koud.
1: Of te nat.
2: Amai, zo nat.
1: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
2: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
1: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
2: Amai, dat voorspelt veel goed.
1: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. In Leopoldsburg in Limburg is een vrouw van 40 overleden nadat ze werd aangereden door haar partners. De man van 41 is aangehouden op verdenking van moord. Het gebeurde zaterdagavond. Het koppel zat samen in de wagen. Nadat de ruzie ontstond, stapte de vrouw uit. Daarna reed de man haar aan. Je hoort Marijke Teunis van het parket.
5: Het parket Limburg is een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van die aanrijding. En daarin wordt ook nagegaan of het mogelijk opzettelijk zou zijn dat de vrouw werd aangereden. Daarom is de man ook vrijwel meteen na de feiten gearresteerd. We gaan in dit geval uit van het ergste scenario om ook niet te kunnen mislopen in het onderzoek, waarbij we ook alle bewijzen willen vrijwaren.
4: De man legde nadien ook een positieve alcoholtest af. In het westen van Colombia zijn nu al zeker 77 doden gevallen bij de zware aardbeving. En de tol kan nog verder oplopen, want er zitten ook nog altijd mensen vast onder het puin. Heel wat gebouwen zijn ingestort, ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd, de aardbeving had een kracht van 7,4. Het is ook nog opletten voor naschokken, die kunnen de komende dagen nog optreden. De president heeft de noodtoestand uitgeroepen. En op het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florien Gaspar zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk werd vijfde in haar reeks in de halve finale. Gaspar werd achtste. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zondag en maxima tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte Progeria. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, zijn nog altijd minstens 8000 migranten aanwezig. Dat zegt de burgemeester. Er zijn ook heel wat minderjarigen bij die de grens zijn overgestoken zonder ouders. De burgemeester wil dat er een detentiecentrum komt. Gisteren kwamen ook meer dan 5000 mensen op straat daar. Ze willen dat de Spaanse regering meer doet. Twee weken geleden kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn wel teruggekeerd. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze werd vijfde in haar reeks in de halve finale, maar ze is toch blij met het resultaat.
2: Ik ben zeker wel tevreden van de start van deze week. Ik denk dat het gewoon heel mooi is om zo te kunnen beginnen. Gewoon dag voor dag, race per race. Ik denk dat dat het belangrijkste is, gewoon stapje voor stapje. We zullen wel zien wat het aanbrengt.
1: Ze focust zich nu op de 50 meter vlinderslag morgen. Dat is haar specialiteit. Ook Florine Gaspar kon zich trouwens niet plaatsen. Zij werd achtste in haar reeks. Vanavond en vannacht is het helder. Minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en maxima tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er blijft veel onduidelijk over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partners toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord. Hoort journaliste Katrien Sales.
2: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. In de Kerkhovenweg zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt. Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeert te maken. Maar wat er dan precies is gebeurd, dat blijft allemaal heel erg onduidelijk.
1: De man had ook te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw expres aanreed. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Colombia heeft de president de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Die heeft nu aan 111 mensen het leven gekost. Zeker 80 anderen raakten gewond, dat meldt de president. De tol kan nog verder oplopen, want tientallen gebouwen zijn ingestort. Verschillende mensen zitten nog vast onder het puin. De Europese Unie laat intussen weten dat er hulp wordt gestuurd naar Colombia. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de telecomwaakhond onderzoeken waarom de prijzen voor live voetbal op tv zo fors gestegen zijn. Sommige abonnementen zijn op 2 jaar tijd 75% duurder geworden. Dat is onder meer het geval bij Telenet. Je hoort Rob Beenders.
3: Ik wil nu weten of wat Telenet doet wettelijk wel oké is. Maar daarnaast wil ik ook wel al die pakketten die telecomoperatoren op de markt brengen grondig onderzoeken. Want wat zien we? Er ontstaan pakketten, je schrijft daarop in. Je krijgt dan een heel aanbod van gsm, internet, maar ook streamingdiensten op tv. Maar dan zie je dat jaar na jaar die prijs heel fel stijgt. En dat is toch een evolutie waar we naar moeten kijken en desnoods nog maatregelen moeten nemen.
1: Volgens Telenet is er geen sprake van een prijsstijging. In de pakketten zitten gewoon veel meer competities en sporten dan voorheen. Op het EK Atletiek in Birmingham staat Delphine Kansa in de finale van de 100 meter. Ze werd tweede in haar reeks. Rani Roosjes werd vierde in haar reeks en is uitgeschakeld. In het hinkstapspringen gaat Ilona Masson naar de finale. Ze sprong bij een eerste poging meteen 14,35 meter. De finale is voor donderdag. Eerder vanavond plaatste Jandan Jip Niemek zich voor de halve finale van de 100 meter horde. Zij pakte de vierde beste tijd. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen is het zonnig en maximaal tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.